0: Vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Alleen vandaag nog korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op tui.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.
1: Nostalgie. 2 voor 6, goedemorgen. Het nieuws met Bart van Langenhoven. Bedrijven gebruiken amper die tijdelijke energiesteun die ze krijgen van de overheid.
2: In april maakte de regering De Wever €80 miljoen vrij om die hoge benzine- en dieselprijzen te compenseren. Zo kunnen ondernemingen een hogere kilometervergoeding geven aan hun personeel. Maar HR-bedrijven merken nu dat amper 1 tot 10% van de werkgevers die ook effectief gebruiken. Waarschijnlijk omdat ze zelf eerst die verhoogde kilometervergoedingen moeten voorschieten, die ze dan pas na een jaar terugkrijgen van de overheid. Te veel papierwerk voor een tijdelijke maand. Zegt de werkgeversfederatie VOCA. Er staan 529 extremisten op de lijst van het OCAT. Dat is de federale overheidsdienst die bij ons terroristische en extremistische dreigingen in kaart brengt. Dat lezen we bij HLN. Wat opvalt, er staan al maar vaker minderjarigen op die lijst. Jongeren dus, die contacten hebben met extremisten via netwerken en ook online en offline oproepen tot haat en geweld. Meestal gaat het om vormen van jihadisme en rechtsextremisme. En dan nog wielrennen. Remco Evenepoel, oh, verrassend toch, heeft gisteravond het natuurcriterium in Aalst gewonnen. Hij sprintte sneller dan onze Belgische kampioen Rune Hergots en de Fransman Valentin Paré-Peintre. Zo'n 75.000 supporters kwamen kijken daar in Aalst. Vooral dus naar de nummer 2 uit de Ronde van Frankrijk, Remco Evenepoel. Voor de start van het natuurcriterium daar in Aalst eerden de organisatoren ook Lucien Van Impe. Die won precies 50 jaar geleden als laatste Belg de Tour de France. Van Impe is nu 79.
1: Oh, die Remco maar eens tegen. Dat is ongelooflijk, toch? Hè?
2: Dat is een god in
3: nostalgie weer.
2: Een schot in België, wou ik zeggen. Die god in Frankrijk ook, maar bon. Goed, zon overgoten dinsdag bij maximaal tot 29 graden. Ook morgen en overmorgen. Dan genieten we van zonnig en warm zomerweer bij 28 tot 33 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Ik was geïnspireerd door je korte broek, dus ik heb vandaag ook blote benen aan.
2: Ah, ik heb het gezien.
1: Ja, dat is ik zie ze nu trouwens boven de studio. Allee, ik heb iets verrokken. Oh. Ja, de 30-plussers, auw.
3: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote nostalgie-reisbureau.
4: Met Kim.
1: Het is toch maar 6 uur. Misschien nog niet stretchen en gewoon rustig wakker worden. Misschien zelfs nog wat indommelen met zoete droompjes van Eurythmics. Sweet dreams. Goedemorgen.

0: Het is een nacht. Het is nog redelijk donker buiten eigenlijk, dus voor jou voelt het misschien nog als nacht. Maar luisteraar Karel, die is al wakker genoeg om te rijmen zelfs in deze ochtend. In de app stuurt ze: goedemorgen Kim en Bart, we gaan de dinsdag van start. Beleef hem met heel je hart. Maar zo poëtisch, bedankt daarvoor.
1: De vroege vogel.
0: Een heel erg goedemorgen. Het is 6:08. Karel is dus wakker. De zon is stilaan wakker. Ze is aan het ontwaken, klaar om vandaag hard te werken. Want we gaan weer richting die 30 graden. Dat is alweer eventjes geleden. Maar we hebben het al zo vaak gehad deze zomer toch. Code geel voor hitte in ons land. En de zon is niet de enige die hard aan het werk is vandaag, denk ik. Vanmorgen stapte ik uit mijn deur en ik hoorde zo... brommerke. Het was de postman die onze krant kwam brengen. Voor het eerst heeft hij dus de krant in mijn hand kunnen steken in plaats van in de bus. En dan dacht ik, ja, maar die man die moet nu toch al heel eventjes bezig zijn over heel Vlaanderen kranten aan het rondbrengen. Die is zeker al wakker sinds 7:54, gok ik. En jij bent nu ook al wakker. Misschien zelfs nog vroeger dan de krantenman. Dus vandaag wil ik eens op zoek gaan naar de vroegste vogel van deze gezellige ochtendclub. Om welk uur ben jij vanmorgen opgestaan? En vooral, wat was de reden? Laat het even horen in de app van Nostalgie. En dan gaan we op zoek vandaag naar de vroegste vogel. Wie is de vroegste vogel van 28 juli 2026? Als prijs heb ik voor jou eeuwige vriendschap en zeer goede muziek. Zoals altijd hier op Nostalgie. Abba, gimme, gimme, gimme.
1: Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.

0: Ik wist het, dat mijn krantenman niet de enige was die waarschijnlijk al rond 4 uur was opgestaan. Zoveel vroege vogels in de app van Nostalgie.
1: De vroege vogel.
0: Wie is de vroegste? Wie is vroeg opgestaan, maar niet de vroegste? Om 4:30, zegt ze, om te sporten. Om te sporten! Echt, daar heb ik respect voor. Goedemorgen Kim. Vanmorgen om 4:15 al gestart uit Dadizelen richting Lommel om een paar collega's van de Stadsbader die dringend materiaal nodig hebben te helpen. Dan is er nog Tom de Keulaarde. Die zijn wekker staat elke dag om 4:50. Heerlijk zo vroeg is voor naar mijn werk te gaan. De vroege dienst. Annick is elke dag ook wakker om 4:30 al. Vincent Schillewaard zegt, ik ben om 2:30 opgestaan om te gaan werken. Ik werk bij de ophaling huis aan huis, restafval in Hoogleden. Dat moet ook allemaal vroeg gebeuren natuurlijk. Dan is er nog Nancy Faas, ook om 2:30 opgestaan om met de lijnbus in Antwerpen te gaan rijden. Ze begint om 4:30 te werken, dus ook alweer eventjes bezig. Maar, dames en heren, de vroegste vogel van 28 juli 26 is Christy de Schepper. Klein applaus voor Christy. Ze zegt, goedemorgen, opgestaan om 2:00. Om te gaan werken in mijn bakkerij. Christy, je hebt er gewoon al een halve werkdag op zitten op dit moment. Je bent al 4:00 aan het werk. Dus proficiat, jij wint de vroegste vogel. Goud in de vorm van Golden Earring zometeen.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: promo koken.
4: Een dessertje.
2: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
4: Oh, pavlovit.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
6: Manutan.
5: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
6: Manutan.
5: Bestel op manutan.be.
7: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.
8: Oké, wacht. Just even checken. Hebben we alles wat we nodig hebben?
9: Een koord, duct tape,
8: rubberbotten, een schop.
9: Oh, zou hem niet beter ook die kettingzaag meepakken?
8: Annie, daarom hebben we dat tapijt.
10: Heb je geen klantenkaart, meneer?
11: Safti. Een crimineel groot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
8: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
11: Safti.
12: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.

0: I need a dollar. Toepasselijk in de zomervakantie. Toch iets meer geld aan het uitgeven. Zo terrasjes doen, het zijn nu solden. Misschien ja, op vakantie, kost ook allemaal geld. Ka-ching! Maar we zijn er voor jou met Nostalgie, want we trakteren een hele zomer lang op reizen en andere prijzen om jouw portefeuille dan te kunnen sparen. Straks om 8 uur weer een nieuwe kans om een stapje dichter bij de droomreis naar Cambodja en Vietnam te komen. Azië gaan ontdekken op onze kosten. En zometeen over een dikke 10 minuten al kan je weer een bon bij een bol winnen. Dus blijf vooral bij ons in die gezellige club hier. Het is 28 juli vandaag. Exact 5 jaar geleden stierf Dusty Hill, de bassist bij ZZ Top, legendarische rockband. Hij overleed op zijn 72ste, maar die man ja, die herkende je meteen hè, aan de hele lange baard, aan de zonnebril en vooral zijn strakke, snelle basspel. Hij was meer dan 50 jaar bassist bij ZZ Top. Vandaag is Jonas Geirnaert jarig, die wordt 44. Ik vind dat een hele grappige man. Die was vroeger bij Neveneffecten, maar hij is ook acteur, hij is televisiemaker, regisseur en de man achter Kabouter Wesley, die getekende, altijd boze, chagrijnige, compleet van de pot gerukte kabouter die altijd roept.
1: Kampioen!
0: Zoals hier dus. En Jonas die tekende hem, maar was ook de stem ervan. En zoals elke goede stemacteur moet hij zijn stem opwarmen. Jonas deed dat voor Kabouter Wesley op deze manier.
1: Ik moet nu even heel hard brullen. De bedoeling daarvan is om mijn stem kapot te krijgen. Want enkel met een kapotte stem en hele ruwe stembanden kan ik ongeveer het geluid maken van Kabouter Wesley.
0: Echt, die gaat stemknobbels krijgen als hij zo voortdoet. Ik heb nog niet genoeg koffies gedronken om zo te roepen. Dus ik zal het zacht zeggen. Proficiat Jonas met je verjaardag. En proficiat aan alle andere jarigen van 28 juli.

0: Enjoy the silence. Stilte voor de storm. De vakantiestorm. Waar je wel eens een crisissituatie kan hebben. Ik ga weer zo'n crisissituatie voorkomen. Het is bijna 6:40. Jouw dagelijkse moment om de vakantiecrisis voor te zijn. Bijvoorbeeld, je vertrekt morgen naar Spanje en de lievelingsknuffel van je zoon is kwijt. Of je badpak blijkt vol gaten te zitten van motten. Je fietsband staat plat en jij vertrekt op fietsvakantie. Oh nee, slecht idee. Nostalgie en Bol to the rescue. Elke ochtend op dit moment ongeveer kan je 100 euro bij Bol winnen. Want er is altijd wel iets dat je hier en nu meteen nodig hebt. Gisteren was Steven een nieuwe boiler voor zijn camper in Dardenne. Perfect voorbeeld. Maar wat je ook nodig hebt, stuur het nu in de Nostalgie-app. Want dan win jij straks misschien die bon van 100 euro bij Bol. En je weet het intussen al, enkel als je straks je telefoon opneemt met de epische woorden "Effe bolle", is de 100 euro voor jou. Stuur maar wat je nodig hebt en misschien bel ik je straks op naar Katy Perry en haar gesmos met een vrouw.
1: De Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met 200 euro extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
2: Z-idee. Nu tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen. Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts 1199 euro. Dus haast je naar ZitiDay. Voor alle zitmeubelen moet je bij ZitiDay zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen. ZitiDay. In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
3: Het grote nostalgie reisbureau
4: met Kim.

0: 100 euro bij Bol. Dat is een mooie prijs. Die kan je hier elke ochtend winnen. Uit alle berichtjes die gestuurd zijn, bellen we nu iemand willekeurig op. En als die juist opneemt, is het in orde.
1: Even bollen.
0: Ja! Goedemorgen, met wie? Hallo daar.
1: Goedemorgen.
0: Oh, jij was eventjes niet goed. Ben je er niet goed
1: ja,
0: van?
1: Ja, een beetje verschieten.
0: Koekoek, het is hier Kim van Nostalgie. Met wie spreek ik alsjeblieft?
1: Met Chrisje.
0: Chrisje, goedemorgen. Wat heb jij nodig?
1: Een nieuwe externe harde schijf.
0: Externe
1: harde... Ik heb mijn andere... Er is verkeerd mee gedaan. Ik heb een half glas witte wijn laten omgooien op mijn...
0: Je hebt een glaasje witte wijn of meerdere glaasjes witte wijn over je harde schijf laten vallen, Chrisje.
1: Een halve.
0: Een halve fles of spreken we nog over een glas?
1: Nee. Een half flesje witte wijn. Ik was een workshop aan het volgen en dat glas stond op mijn bureau. En mijn harde schijf stond onder mijn bureau. En ik heb mijn glas omgegooid en er is wat wijn ingelopen.
0: En wat voor workshop dan?
1: Wel, ik ben hobbyfotograaf.
0: Ah, tof. Oké. Okay. Ja, mijn man is fotograaf, dus ik vind het ook een heel boeiend fotografie om ze te volgen. Wat voor foto's maak je?
1: Ik ben gestart in tijd met macrofotografie en landschapfotografie. En ik ben nu gefixeerd op al wat dat vogels is. Dus ik heb me zo een nieuwe grote lens gekocht.
0: Oh.
1: Voor vogels te fotograferen.
0: Amai, en dan moet je zo stil in het riet ergens liggen. Hopen dat er die ene unieke vogel passeert. En dan klik je op het juiste moment.
1: We zijn aan het wachten op de ijsvogel, hè.
0: Oké, okay, en hoe lang moet je nog wachten, denk je, Chrisje?
1: Ja, we weten waar dat hij zit, maar het is zo moeilijk voor hem te fotograferen. Allee, hij zit altijd op verschillende plaatsen. Je moet eigenlijk echt wel weten waar dat hem zit.
0: Ja.
1: Maar je moet eigenlijk echt wel wachten totdat hij komt zitten voor uw neus.
0: Maar de euforie die je gaat voelen op het moment dat dat is lukt, dat gaat zalig zijn.
1: Hè? Dat is gigantisch. En dan kom je thuis met foto's en dan zeg je, yes, het is ons gelukt.
0: Ja. En dan kan je die op je nieuwe harde schijf zetten, want het is in de pocket Bol 100 euro. Geniet ervan. De groetjes aan de ijsvogel als je mis tegenkomt. Hè?
1: Ja, dat zal ik doen.
0: En ook aan alle vroege vogels. Dag Chrisje.
1: Dag.

Kersje kan weer ijsvogels gaan spotten. Zo schattige blauw-gele vogeltjes. En op haar harde schijf zetten vooral. Morgen een nieuwe kans voor jou voor een bon bij Bol. Dus niet opgeven. Handen omhoog als je goesting hebt in de dinsdag. Yes, als de dag nog wat moeizaam gaat voor jou, helpt 5 zeker. If you're getting down...

0: straks bij Nostalgie.
1: We blijven nog even in de 90s, dat heerlijke decennium. Na het nieuws van 7 uur, INXS, Suicide Blonde.
2: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
1: Nostalgie. Bijna 2 voor 7. Goedemorgen, het nieuws met Bart van Langenhoven. Bedrijven gebruiken amper de tijdelijke energiesteun van de overheid.
4: In april van dit jaar maakte de regering De Wever 80 miljoen euro vrij om de hoge benzine- en dieselprijzen te compenseren. Zo kunnen ondernemingen een hogere kilometervergoeding beter geven aan hun personeel. Maar HR-bedrijven merken dat amper 1-10% van die werkgevers die effectief gebruiken. Waarschijnlijk omdat ze zelf eerst die verhoogde kilometervergoedingen moeten voorschieten, die ze dan pas na een jaar terugkrijgen van de overheid. De veel papierwerk voor een tijdelijke maatregel, zegt werkgeversorganisatie en federatie VOCA. Er staan 529 extremisten op de lijst van het OCAT. Dat is de federale overheidsdienst die bij ons terroristische en extremistische dreiging in kaart brengt. En wat opvalt, er staan al maar vaker minderjarigen op die lijst. Jongeren die dus contacten hebben met extremisten via een netwerk en ook online en offline oproepen tot haat en geweld. Meestal gaat het om vormen van jihadisme en rechtsextremisme. En bij het dodelijke schietincident op een foodfestival in Seattle in de Verenigde Staten waren geen 2, maar 3 mensen betrokken. Dat zegt de politie. Bij het drama vielen 3 doden en 4 gewonden. Een van die verdachten is een jongen van 15. Een andere verdachte kwam om en de politie zoekt nu dus ook naar een derde. Het driedaagse foodfestival in Seattle bestaat al tientallen jaren en trekt gemiddeld 350.000 bezoekers. En dan nog wielrennen. Wie anders dan Remco Evenepoel heeft gisteravond het natuurcriterium in Aalst gewonnen. Hij sprintte sneller dan onze Belgische kampioen Rune Herregots en de Fransman Valentin Paré-Peintre. Zo'n 75.000 supporters kwamen kijken daar in Aalst. Vooral dus naar de nummer 2 uit de ronde van Frankrijk, Remco Evenepoel. Voor de start van het natuurcriterium eerden de organisatoren ook Lucia van Impe. Die won precies 50 jaar geleden als laatste Belg de Tour de France. Van Impe is nu toch al 79.
0: Nostalgie weer.
4: Een zonovergoten dinsdag bij maxima tot 29 graden. Ook morgen en overmorgen genieten we van zon en warm zomerweer bij 28 tot 33 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
0: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
5: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
0: Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie reisbureau.
6: Met Kim.
1: Je krijgt hier de allerbeste hits als ontbijt. Natasha Beddingfield ligt in jouw bed straks. Eerst een koffietje drinken met INXS. Een heel erg goeiemorgen. Fijn dat je erbij bent.

te chaufferen vandaag. Dus als je thuis nog moet vertrekken, doe alle gordijnen, alle rolluiken toe. Of je komt straks weer thuis in een kacheltje. Het kacheltje dat we al kennen van de voorbije hittegolven. Heb je trouwens het nieuws van de dag gezien? Echt wel om blij van te worden. Laura Tesoro gaat trouwen. Ze deelde het op Instagram. Een foto met haar lief Dylan, met in hoofdletters erbij: That's my fiancé. Ze toont zo heel fier haar verlovingsring en een grote glimlach. Ze zien er helemaal dolverliefd uit. Dus proficiat, Laura Tesoro. En je weet nu al dat dat een knaller van een trouwfeest wordt. Zoveel artiesten als vrienden. Misschien kan ze een coverband vormen met al haar artiestenvrienden op de trouw. En dan heb ik alvast een suggestie voor een song om ook te spelen, om iedereen mee op de dansvloer te krijgen. Want dit werd toch op elk feestje. Volgende maand gaat iedereen toch staan brullen ook op Pukkelpop, want Natasha Bedingfield komt naar Pukkelpop. Unwritten.

0: hoeveel poeieries in je dinsdag gaan steken. Relight my fire. 28 juli, het is een drukke periode op Brussels Airport. Het voorbije weekend was er het meeste vliegverkeer van de hele zomer. En ons LMP3 die dwaalt daar nog altijd rond met koffie op zoek naar verhalen. Je hoort straks op wie ze gebotst is weer vanmorgen. En zelfs als je aan het werk bent vanmorgen, proberen we jou het ultieme vakantiegevoel te geven. Op de radio, dankzij de muziek. Straks een Fransman, had je misschien al door, op basis van dit gezellige deuntje. Alain Théo. Eind jaren 90 had hij een hit in Frankrijk. En ook bij ons deze No Olvidaras.
1: No Olvidaras. I know you wanna give it up.
0: Het zat wat ver bij mij, dus ik vond het fijn om die nog eens van onder stof te halen. Straks naar Michael Jackson.
2: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
3: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
2: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
4: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling 1 plus 1 gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
7: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Uh-huh. Ik wil een correcte prijs uh-huh. en ik wil echte service.
8: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maakrie voor in Ronse, hè. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
7: Echt?
8: Echt waar?
6: Maakrie in Ronse. Interieurs met advies. In Ronse of op maakrie.be. Nu solden bij Maakrie.
9: Word wakker aan het water, kom tot rust in de natuur of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
10: Het grote Nostalgie Reisbureau.

0: met Petri.
1: Lieve Roos vraagt in de app, kan ik nog een lied doorgeven over vliegen? Maar zeker, lieve. Elke ochtend tussen 9 en 10 uur hoor je de 10 van Nostalgie, een top 10 door jou gekozen. En het thema van vandaag is vliegen, de beste playlist voor jouw vliegreis. Dus als je nog een idee hebt, laat het vooral weten. Ellen Petri die staat elke dag op Brussels Airport om ze te zien vliegen, om jou te zien vliegen. Ellen, waar ben je nu ergens?
2: Ik sta ondertussen bij een heel mooie dame, Tatjana, de naam alleen al, in een prachtige zomerjurk. Een bij het soleilje, gelijk we zeggen.
3: Goedemiddag.
2: Jullie hebben net jullie boardingpas. Tot hiertoe is het allemaal al goed gegaan.
3: We gaan naar Lesbos voor een weekje.
2: Voor een weekje.
3: Wij zijn daar nog nooit geweest, maar we gaan altijd naar Griekenland. Maar Lesbos is de eerste keer dat we er gaan.
2: Waarom Griekenland?
3: Oh ja, dat is iets, een land waar dat wij heel graag naartoe gaan. Mm-hmm. Ja. Maar ja, Portugal ook. Dat is ook, en Italië ook nog wel. Maar,
2: wat heeft een goede reis voor u nodig? Is dat het eten? Is dat de temperatuur? Is dat de cultuur?
3: Oh, een beetje van alles. We boeken meestal een scooter of een motor of een quad. En dan van het een naar het ander zoeken.
2: Dus wel avontuurlijk?
3: Ja, dat wel.
2: Zit jij dan romantisch achterop?
3: Ja, en veilig. Op mijn gemak.
2: En veilig, dus eigenlijk heb jij zo wat de leiding, Peter.
4: Boek ik wel, hè.
2: Oh, nu gaat de tutsje aanhangen. En je staat er zo vrij.
4: Als ik achterop zit, dan komen we nergens.
2: Ja, is het zo erg? Is het door de oriëntatie of door onzekerheid?
4: Door de onzekerheid.
2: Welke reis is jullie zo bijgebleven?
3: Ik weet ons allereerste reis, 15 jaar geleden. We landen hun 's avonds en Peter zei, en we hadden een last minute nog geboekt, en hij zei, het is hier al water. Ik zeg, dat is niet waar. En 's morgens, we stonden op en we hadden frontaal zeezicht. Het was magnifiek en we hadden het niet geboekt. Dat was ons allereerste race, dus dat was op Kreta.
2: Allee, 15 jaar, dus dat is toch al even dat jullie samen op vakantie gaan.
3: Ja, we zijn 16 jaar samen.
2: Prachtig, jawel. Doet er nog 16 jaar bij en misschien een verblijf kopen in Griekenland?
3: Ah, maar dat heb ik altijd gezegd. Als ik op pensioen ben, zeg ik, ik koop een huis ergens in het buitenland, maar ik weet nog niet waar dat warm is. En, en Peter zegt, ik blijf hier, maar ik kan dan achterkomen, maar nee. Dat is echt, ik zeg altijd...
2: Ja. En dat gaat 9 van de 10 Griekenland worden, hè?
3: Zit er dik in, ja.
2: Ik zal eens even naar Peter gaan. Zeg Peter, jij blijft hier in België?
4: Ik blijf in België, ja.
2: Nee.
4: Ja, het is hier goed weer. En ik kan op reis naar Griekenland.
2: Dus jij gaat dan op reis naar uw vrouw?
4: Ik ga dan op reis naar...
2: Overwinter bij de vrouw en dan de zomer naar hier.
4: Voilà.
2: Ja, dat is een mooi deal. Ja. Dat is goed bekeken. Dat wil zeggen dat zij ook voor de helft van de tijd vrij heeft, hè?
4: Ik kan op reis komen naar België.
2: Goh, dat komt er goed uit. In ieder geval, geniet ervan. Ga maar, voordat je alles mist. Tot volgende keer, hè. Joehoe.
1: Een vrouw die een motto huurt om te cruisen op reis, dat is een vrouw naar mijn hart. De groetjes daar, Ellen.
0: Ellen Petri, live van op Brussels Airport. Nostalgie. Luister... En je bent op vakantie.
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

0: ze vooral wacht. De zon is goed wakker al en het zonnetje van het nieuws ook. Bart van Langenhoven.
1: Goedemorgen. Al maar meer politiezones laten gewone burgers gevoelige taken doen, zoals pv's schrijven, databanken raadplegen of drones besturen. En eigenlijk mogen alleen erkende politieagenten dat werk doen, zegt de wet. Maar veel politiechefs vinden dat hun agenten enkel nog de hardere taken mogen doen, zoals orde handhaven bij grote manifestaties of gevaarlijke en risicovolle interventies. Franse president Macron bezocht gisteravond het rampgebied in de Gironde, waar bosbranden al meer dan 42.000 hectare natuur vernielden en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. Macron noemde de branden ongekend en sprak over de zwaarste situatie in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog. En als je soms eens een mindere dag hebt, dan weet ik hoe je dat kan oplossen. Oh. Namelijk met salsa dansen. Want dat is een goed middel tegen depressies. Blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Oxford. Bij jongvolwassenen tussen 18 en 24 jaar komt door de vrolijke, opzwepende Caraïbische muziek, het speelse voetenwerk en het sociale contact. Salsa dansen verbetert het mentale welzijn van de mensen, zeggen de Britse wetenschappers. De sociale angst die verdwijnt en je voelt je ook gelukkiger.
0: Dat is toch niet alleen voor 18 tot 24-jarigen, Bart?
1: Ja, dat onderzoek is daar gedaan bij die jonge gasten. Maar ook inderdaad bij de oudere generatie. Ik kan me daar wel in vinden. Zo, ik voel het nu al opkomen. Ik zie jou al zo met de heupen wiegen en het bovenlichaam bewegen. Zo, ja, yeah, arriba!
0: Als je dit voelt, dat is toch... Bewegen is altijd goed, hè?
1: Ja, dat is inderdaad waar.
0: Zeker zo in Vlaanderen, wij praten te veel over onze emoties. Een keer goed eruit dansen.
1: Ja, dat vind ik ook. Alhoewel, ik ben niet echt een danser.
0: Nee? Allee, jong. Nee,
1: ik dans alleen als ik gedronken heb.
0: Oh, nee. Ja. Ik ben het omgekeerde. Ja? Ik sta als eerste op de dansvloer, nuchter. Ja. En als de zatte mensen afkomen, dan ben ik weg. Ja. Ja.
1: Ik ga op trouwfeesten zelfs altijd naar het toilet als de dans begint. Dus als ze mij komen halen, zeg ik dan ook altijd vriendelijk tegen de dames. Goh, liever niet. Ik heb passeer in mijn rug.
0: Zit je dan echt zo'n half uur alleen op toilet te wachten tot...
1: Nee, een half uur is overdreven. Maar nee, ik ga altijd lopen. Ja, ik weet niet waarom.
0: Kom aan, Mart. Ja. Voel het.
1: Ik ga proberen. Jij zou mij wel een beetje les mogen geven, denk ik.
0: Maar kijk, jij danst alleen dronken, ik alleen nuchter. Paula Abdul zingt het al. Opposite attract.
2: Bij Deban Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deban Meubelen.
3: Het grote nostalgie reisbureau.
4: Met Kim.

0: Dansen is goed voor je mentale gezondheid. Een nieuwe studie bewijst het alweer. Ik snap het volledig als je zo dit hoort, bijvoorbeeld. Jij bent toch vertrokken, hè? Hoppakee. Straks een song waar zelfs Bart van het Nieuws niet op stil kan staan. Ook al danst hij normaal enkel als hij gedronken heeft. Het is nog maar 7:40. Dat is nu nog niet het geval. Maar als die saxofoon straks begint van Jerry Rafferty, dan is hem vertrokken.
1: Krevel. Nog 4 dagen om te profiteren van de solde bij Krevel. Met kortingen tot wel min 50% in de winkel en op krevel.be.
2: Krevel. Leef beter.
3: Sleep World. Slaap houdt ons wakker.
1: Het zijn de laatste soldedagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.
4: Happy! Birthday!
5: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.

0: er helemaal thuis.
1: Aan de Nieuwe Baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Reis deze zomer de wereld rond met het grote nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Motorhome of campervan, nieuw, tweedehands of huren. Kom langs in onze showrooms in Geel en Wetteren. Dicar Motorhomes.
3: Welkom thuis.
4: Het grote nostalgie-reisbureau.

Elke keer je nu Coldplay hoort, moet je toch terugdenken aan die halftime show van de finale 2K voetbal. Dat was zo Amerikaans. Madonna op een auto, Justin Bieber met zijn gitaar en Coldplay met een kinderkoortje. Dat was wel een flauwe show, hè. Iedereen zat op voetbal te wachten gewoon. Coldplay met Paradise. Het Paradise wacht op jou. Het grote nostalgie-reisbureau stuurt je deze week richting Vietnam en Cambodja, dankzij reizenlauwers. Je moet het je even inbeelden, hè. Je gaat naar de wereldberoemde Angkor Wat-tempels. Die zijn zo groot als meer dan 200 voetbalvelden. 200, dat is gigantisch. Je kan daar uren rondlopen en dan heb je nog niet alles gezien, want het is niet gewoon een tempel. Het is eigenlijk een soort van stenen stad. Binnen de muren, ruimte voor een klein dorpje met van die brede paden, vijvers, gigantische gebouwen. Oh, kijk daar, een tilapiavis. En overal waar je kijkt, zie je ook iets nieuws. Er zijn bomen die groeien dwars door de oude ruïnes heen. Sommige wortels zo dik als auto's. En dan kronkelen die zo als armen over die stenen muren. Dus echt een omgeving waar je gewoon de hele tijd met je mond open rondloopt, overweldigd door alles wat je ziet. Alsof jij de acteur bent in een avonturenfilm. Dat dus, hè, kan je winnen. Dus als je dat gratis wil krijgen van Nostalgie, dan moet je vooral blijven luisteren. Want straks na 8 uur een nieuwe kans om jou te plaatsen voor het finale spel vrijdag. 18 dagen Vietnam en Cambodja voor 2 personen. Dat staat er op het spel deze week. Cool and the gang is it. Let's go dancing.

0: Jekyll en de gang, ze hebben het laatste wolkje aan de lucht weggeblazen. De blauwe hemel is daar buiten.
1: Straks bij Nostalgie.
0: En Toto gooit er een deken van liefde over straks. Stop loving you na het nieuws van 8 uur.
2: Salons, relaxen, boksprings, eetkamers, tafels en stoelen en accessoires. Bij Meubleta hebben we het allemaal. Met deze maand de waanzinnigste zolderpromoties. Meubleta maakt van je huis een thuis. Bekijk ons aanbod op meubleta.be of laat je in onze showroom inspireren door de allernieuwste interieurtrends. We zijn enkel op donderdag gesloten. De scherpste prijzen, een correcte service, een eigen leverdienst. Meubleta. De meubelzaak in de Noorderkempen.
3: Al sinds 1958 zorgt Deniwol er elke dag voor dat u kan genieten van de nachtrust die u verdient. Van matras of lattenbodem tot bokspring. Alles voor uw rustige nacht wordt bij ons zelf geproduceerd.
4: Ultiem slaapcomfort, Deniwol.
3: Het ultieme slaapcomfort.
4: Deniwol.
3: Nu zomeracties tot 31 augustus. Wolvertemse Steenweg 230 in Merchtem. En op deniwol.be.
4: Nostalgie.
0: 3 voor 8, goedemorgen. Het nieuws met Bart van Langenhoven. Bedrijven gebruiken amper de tijdelijke energiesteun van de overheid.
5: In april van dit jaar maakte de regering De Wever 80 miljoen euro vrij om die hoge benzine- en dieselprijzen te compenseren. Zo kunnen ondernemingen een hogere kilometervergoeding geven aan hun personeel. Maar HR-bedrijven merken dat amper 1-10% van die werkgevers die ook gebruiken. Waarschijnlijk omdat ze zelf eerst die verhoogde kilometervergoedingen moeten voorschieten, die ze dan pas na een jaartje terugkrijgen van de overheid. Het is gewoon te veel papierwerk voor een tijdelijke maatregel, zegt werkgevers. Federatie VOCA. Er staan 529 extremisten op de lijst van het OCAT. Dat is de federale overheidsdienst die bij ons terroristische en extremistische dreigingen in kaart brengt. En wat opvalt, er staan al maar vaker minderjarigen op die lijst. Jongeren die dus contact hebben met extremisten via een netwerk en ook online en offline oproepen tot haat en geweld. Meestal gaat het om vormen van jihadisme en rechtsextremisme. De Franse president Macron die bezocht gisteravond het rampgebied in de Gironde, waar bos branden al meer dan 42.000 hectare natuur vernielde en tienduizenden mensen zijn ook geëvacueerd. Macron noemde de branden ongekend en sprak over de zwaarste situatie in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog. Gisteren nog stierf een brandweerman van 38 toen hij met zijn wagen van de weg raakte. En dan nog wielrennen. Wie anders dan Remco Evenepoel heeft gisteravond het NATO-criterium in Aalst gewonnen. Hij sprintte sneller dan onze Belgische kampioen Rune Hergots en de Fransman Valentin Paré-Pin. Zo'n 75.000 supporters kwamen kijken daar in Aalst. Vooral dus naar de nummer 2 uit de Ronde van Frankrijk. Remco Evenepoel voor de start van het NATO-criterium. Eerde de organisatoren ook Lucia van Impe. Ken je die nog? Die won precies 50 jaar geleden als laatste Belg de Tour de France. Van Impe is nu 79.
0: Dat vind ik nu een compliment aan je vraag. Ken je die nog? Omdat je mij zo jong vindt waarschijnlijk.
5: Ja, inderdaad, ja.
1: Nostalgie weer.
5: Zon overgoten dinsdag. Maxima tot 29 graden. Ook morgen en overmorgen genieten we van zonnig en warm zomerweer. 28 tot 33 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Jij ziet er ook nog goed uit voor je leeftijd, hoor,
5: dank
0: Bart.
5: Dank u.
1: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister en je bent op vakantie.
4: Nostalgie.
1: Het grote Nostalgie-reisbureau.
4: Met Kim.
0: Blij dat je in de ochtendclub zit weer vanmorgen. Ik heb hier muziek die veel energie geeft. Eerst Toto en nadien lekker hard stampen in de ochtend op Robert Miles. Goedemorgen.

0: En de sneltrein van de dinsdag is vertrokken. Is toch beter, hè, dan de cafeïne van 3 koffies. Robert Miles and Children.
1: Het grote nostalgie reisbureau.
0: Een heel erg goedemorgen, het is 6:08 en ons doel is duidelijk deze zomer. Jou trakteren op een reis. Vandaag in onze reiskar is er voor jou een weekendje aan zee of een weekend weg met de mobiloom. Dan rij je zelf richting de bestemming naar keuze. De hele dag gewoon blijven luisteren. Maar als je liever een lange en een verre reis maakt, dan is nu al jouw kans. Want deze week kan je in de ochtend een rondreis winnen door Cambodja en Vietnam, dankzij Reizenlauwers. Dat is echt zo langs indrukwekkende tempels, prachtige natuur, cultuur, lekker eten ook. Perfect voor de avonturiers onder ons. Wat moet jij doen? Stuur nu al in de app van Nostalgie. Ik wil op vakantie. Niet getipt, maar je kan een voiceberichtje sturen en roepen zoals Miro al gedaan heeft.
2: Ik wil op vakantie!
0: Echt, smijt er alles uit. Al jouw stress van de werkweken, de voorbije weken. En dan speel jij straks misschien wel mee met ons spel Stop de Bandronde. Elke dag spelen we dat met iemand. En de twee kandidaten met de hoogste scores, die spelen vrijdag de finale live in de studio. Het is dus belangrijk dat jij hier vrijdagochtend kan zijn op Linkeroever in de studio van Nostalgie, als je graag wil meespelen. Christophe uit Stabroek is voorlopig de te kloppen man. Hij had gisteren 4 juiste songs en die probeerde mij nog om te kopen gisteren. Nu gewoon duimen dat de komende dagen iedereen het slechter doet dan jou.
3: En dat de vragen ook moeilijker worden. Ja, we zullen daarop hopen. Ja.
0: Is dat nu een poging om mij om te kopen? Of, begrijp
3: ja, misschien wel.
0: Oké, oké. En wat zit er voor mij in, Christophe?
3: Eeuwige vriendschap.
0: Vriendschap, omkoping. Ik ga er eventjes over nadenken en we bellen elkaar nog. Is het goed, Christophe?
3: Oké, dat is heel goed.
0: Ik kan jou zeggen dat we het eerlijk gaan spelen. Ik ben niet...

0: allerbeste hits om met een glimlach aan jouw dag te beginnen. Bruno Mars vraagt je straks ten huwelijk. Ik zou echt meteen ja zeggen als hij het vraagt. En nadien speelt iemand voor de reis naar Vietnam en Cambodja. Misschien jij wel. Wil jij op de bandronde meespelen? Je hebt nog heel eventjes de tijd om Ik wil op vakantie te sturen in een voiceberichtje in de Nostalgie-app. Veel succes. Sleep
1: World, uw slaap houdt ons wakker. Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
3: Kom, laat je inspireren.
4: Van der Meer in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
3: Kom, laat je inspireren.
4: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
3: Kom, laat je inspireren door Van der Meer.
4: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
5: Een horizon vol luchtballonnen. Maar er is er maar één die een echte hit is. De Nostalgie Luchtballon. Win een ballonvaart voor jou en drie vrienden met de muzikaalste luchtballon van het land. Schrijf je nu in op de Nostalgie nieuwsbrief op nostalgie.be en win. Stijg boven alles uit en geniet van de vrijheid hoog in de lucht. Kan je niet wachten? Boek vandaag al je ballonvaart via nostalgieballon.be.
6: Het grote Nostalgie reis.

0: Vandaag mag je weer je innerlijke Bono bovenhalen. Die draagt de hele tijd een zonnebril. Het gaat nodig zijn vandaag. You too.
1: Het grote nostalgie reisbureau.
0: Iedereen verdient vakantie. We sturen jou deze week op rondreis naar Vietnam en Cambodja. Dat is echt wel een zotte reis. Goedemorgen, dag Karin.
2: Goedemorgen.
0: Jij komt uit Gent. Ben je naar de Gentse feesten geweest?
2: Ja. Ik ga bijna ieder jaar, op zijn minst een paar dagen.
0: Oh, dat is toch echt de max van een feest, hè, Karin?
2: Zalig, hè? Oh. Ja. En ook heel leuk, kleine dingetjes. Ik ben naar tot het Buskers Festival geweest en dat is echt een aanrader.
0: Oké.
2: Okay. Zeker als je zoiets rustigers wil.
0: Ja, je kan nu wel wat vakantie gebruiken, denk ik. Je stuurde dit.
3: Ik wil op holiday.
0: Holiday. Waarom wil jij naar Vietnam en Cambodja?
2: Dat lijkt me prachtig. Ik ben er nog nooit geweest. En ik hou van nieuwe culturen ontdekken. En dit soort beetje avontuurlijke reizen.
0: Ja. Je komt daar in een totaal andere wereld terecht.
2: Ja.
0: En dat trekt het net aan, denk ik. Hè? Dat is
2: zeker
0: de grote appeal voor jou, Karin. We gaan kijken hoe ver je komt. Je krijgt nostalgie-hits te horen. Als die stoppen, vul jij het volgende woord aan. Is het goed, dan spelen we verder. En Christophe had er gisteren 4 juist. Dus in het beste geval spring jij nu al over hem in het klassement. Is dat duidelijk?
2: Ja, helemaal duidelijk.
0: Oké, haal je holiday zangstem maar boven. Hè? Hier gaan we.
2: Man.
0: Ja, toevallig een Nederlandse band. Komt dat even goed uit? Het is juist.
2: Komt mooi uit, hè?
0: De volgende.

0: Connemara.
1: Frans is vaak al moeilijker voor Nederlanders, maar dat lukt
0: moeilijker,
1: ook.
0: Moeilijker, inderdaad.
1: De volgende.
2: Have you heard about the new dance craze? Listen to us, I'm sure you'll
0: Nee, hij komt niet.
1: Hij komt niet? Karin?
0: Nee.
1: Oh. Hij komt niet, hij komt niet. Dat is jammer, maar je hebt er 3 juist.
0: Ja.
1: Je komt dus op de 2e plaats in het klassement. Als ze morgen en overmorgen het minder goed doen, kan jij nog altijd hier de finale komen spelen vrijdag. Het is toch niet volledig verloren, kijk.
0: Nee, maar moet kunnen voor de rest, hè.
1: Ja. Geloof hierin, Karin.
0: Ik ga dat proberen. We gaan het wel horen later de week.
1: Ja.
0: Dank je.
1: Blijf vooral luisteren morgen en overmorgen. En misschien tot vrijdag. Salutjes, hè.
0: Wie weet. Werk ze, dank je.

0: moeilijk om stil te staan. Jou lukt het wel, Bart.
1: Ja, even concentreren.
0: Allee. La, la, la, la, la. Kom aan, Bart, alsjeblieft. Straks ga ik opnieuw proberen met We Built This City.
1: Al maar meer politiezones laten gewone burgers gevoelige taken doen, zoals pv's schrijven, databank raadplegen of drones besturen. En eigenlijk mogen alleen erkende politieagenten dat werk doen, zegt de wet. Maar veel politiechefs die vinden dat hun agenten enkel nog de hardere taken mogen doen. In Frankrijk, in de Gironde, verwachten ze vanaf vandaag een nieuwe hittegolf. En dat kan het vuur van de bosbranden opnieuw aanwakkeren. Zou dat dus een beetje een hart vast de komende uren? President Macron bezocht gisteren het rampgebied. Hij bedankte de brandweer en andere hulpverleners. Hij sprak van een ongeziene situatie, de zwaarste sinds de Tweede Wereldoorlog. En de Duitse politie hield het huis van de man van 21, die dit weekend een dodelijke aanslag pleegde, op de Pride in Berlijn met camera's in de gaten. En op die beelden zie je dat hij zijn huis verlaat een uurtje voor hij op de menigte inreed. Het gerecht onderzoekt nu of die camerabewaking correct gebeurde. Veel zon, 29 graden vandaag. Ook de rest van de week genieten we van zonnig en warm zomerweer. Maxima van 30 tot 34 graden.
0: Wordt weer met z'n allen vluchten naar het zeetje, want daar is het altijd een beetje...
1: beetje frisser.
0: Beetje frisser, ja, een windje. Chrisje van Huffel woont daar. Ze stuurt: goedemorgen Kim, wakker worden met jullie muziek is super fijn. Minder is het geluid van de meeuwen om 5 uur 's morgens.
2: Goed.
0: Jij bent mij aan het uitdagen, want jij weet dat ik dat beter kan. Ik heb namelijk een bronzen medaille op het EK meebeschreven. Dat is geen leugen. Maar ik ga dat iedereen vanmorgen niet aandoen.
3: Bij Dema Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Dema Meubelen.
4: Het grote nostalgie reisbureau.
5: Met Kim.

0: Een zeebriesje zal weer deugd doen vanaf vandaag, want we krijgen weer code geel voor de temperatuur. Straks hoor je al een song in thema, The Sun Always Shines on TV. En nadien, lieve vrienden, heb ik jouw muzikale brein weer nodig voor een nieuwe team van Nostalgie zometeen.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
3: Hoe dat?
2: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh, cool.
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
1: Nu tijdens de solden, stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen. Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar... ZitiDay. Voor alle zitmeubelen moet je bij ZitiDay zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen. ZitiDay. In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
4: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
5: Het grote Nostalgie Reisbureau.

0: En nu komt die dramatische eindnoot. Zeer jaren 80. Pataat. Straks springen we in de jaren 0. Christina Aguilera komt eraan.
1: De 10 van Nostalgie.
0: Het is 8:15. Heel erg goedemorgen. Fijn dat je luistert. Straks is het weer aan jou. Ben jij de baas over de muziek op Nostalgie? Iets wat ze deze zomer doen, elke dag tussen 9 en 10. Een top 10 op je radio, door jou gekozen, in een bepaald thema. Elke dag ontdek je hier het nieuwe thema. En straks vliegen we letterlijk weg, want we gaan op zoek naar de beste songs voor jouw vliegreis. Muziek die gaat over vliegen, waar het woord fly in komt bijvoorbeeld. Of gewoon de ideale soundtrack om naar te luisteren terwijl je duizenden kilometers daar in de lucht hangt, hoog in de lucht. Je mag al eens nadenken welke platen hierbij passen en die doorsturen via de app van Nostalgie. En als jouw song straks gekozen wordt, maak je kans bovendien op een bon van Smartfoto. €50 om je eigen vakantiefoto's op te printen. Louisa Smekens had gisteren al een idee doorgestuurd. Zij dacht aan deze van Albert Hammond.

I don't want to die in a plane is de tekst onder andere. Dat is misschien een boodschap die je liever niet hoort als je daar zo boven bengelt. Toch veel mensen met vliegangst ook. Hè. Toffe suggestie wel, was ik al even weer vergeten, die Albert Hammond. Dus laat je brein wat pruttelen, denk er eens over na en stuur de suggesties door voor onze top 10 voor jouw vliegvakantie. Straks vanaf 9 uur hoor je dan het resultaat.

Belgische trots nacht rond Nebel. Jij bent duidelijk goed wakker. Top suggesties al in de Nostalgie-app voor de 10 van Nostalgie in het thema van vliegen. Voor we de lucht inschieten na 9 uur, mogen je ogen nog even vol schieten. Diepe emoties hier van Mariah Carey, Akeli, Libidi Budachu, Without You.

0: Straks bij Nostalgie.
1: De 10 van Nostalgie voor jouw vliegvakantie. De allerbeste songs om je playlist op te laden tijdens het vliegen. Verschillende luisteraars dachten aan Holiday. We vertrekken op vakantie. De wielen zijn ingeklapt. We vliegen richting Madonna.
2: Oké, wacht. Just even checken. Hebben we alles wat we nodig hebben?
3: Een koord, duct tape,
2: rubberbotten, de schop.
3: Oh, zou niet beter ook die kettingzaag meepakken?
2: Daarom hebben we dat tapijt.
4: Heb je geen klantenkaart, meneer?
5: Safti. Een crimineel groot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
2: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
5: Safti.
6: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
1: Nostalgie. 2 voor 9, goedemorgen. Het nieuws met Bart van Langenhoven. Een jongen van 18 plande een aanslag op de Pride in Leuven 2 jaar geleden.
7: Ja, de veiligheidsdiensten konden hem opsporen, weet HLN, omdat hij in verschillende chatgroepen naar wapens zocht. Een undercover-agent deed zich voor als wapenhandelaar en sprak met de jongeman af in Leuven, waar hij zijn plannen vertelde om een aanslag te plegen op de LGBTQ-gemeenschap. De jongen van 18 zat maandenlang in voorhechtenis, maar is nu wel vrij onder voorwaarden. In november staat hij terecht voor het plannen van die aanslag. Hij riskeert 20 jaar cel. In Frankrijk, in de Gironde, verwachten ze vanaf vandaag een nieuwe hittegolf. En dan kan het vuur van de bosbranden opnieuw aanwakkeren. Zou dat daar dus een hart vast de komende uren. President Macron die bezocht gisteren het rampgebied. Hij bedankte de brandweer daar in de Gironde en andere hulpverleners. Hij sprak van een ongeziene situatie. De zwaarste sinds de Tweede Wereldoorlog in Frankrijk. En de Duitse politie hield het huis van de man van 21... die dit weekend een dodelijke aanslag pleegde op de Pride in Berlijn... met camera's in de gaten. En op die beelden zie je dat hij zijn huis verlaat een uurtje voor hij op de menigte indreed. Duitse gerecht onderzoekt nu of die camerabewaking correct gebeurde. De man stond al langer op de radar van de veiligheidsdiensten daar in Duitsland, omdat hij banden had met Islamitische Staat.
0: Nostalgie weer.
7: Veel zon, 29 graden. Ook de rest van de week genieten we van zonnig en warm zomerweer. Maximaal rond 30 tot 34 graden. En ook het weekend ziet er zomers zonnig uit. En meer nieuws vind je altijd terug in de app van Het Nieuwsblad.
0: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
8: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
0: Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. De 10 van Nostalgie.
4: Met Kim.
1: De ideale playlist voor jouw vliegreis het komende uur. In de vliegtop 10. Wheels up. We vertrekken op Holiday met Madonna. Fijn dat je meereist.

0: Dat is toch het plezante aan die top 10, zeg. Je hoort nog eens songs op de radio die je allang niet meer hoorde.
1: De 10 van Nostalgie.
0: Janice Ian was vooral in de 60s en de 70s populair. En Mark dacht aan haar Fly Too High. Volledig in het thema van vandaag, want elke dag hoor je een nieuwe top 10 tussen 9 en 10 op Nostalgie. En vandaag vliegen we letterlijk de dinsdag in met onze vliegtop 10. Het voorbije weekend was het drukste weekend in de lucht in de wereld. Meer dan 150.000 vluchten op één dag in de wereld. Dat is toch 150.000, kan je zelfs niet voorstellen. Misschien vlog jij daar wel tussen en dan is dit de ideale playlist om nog eens na te genieten van je reis. Je beslist mee welke songs je hoort in die 10 van Nostalgie. Ideeën zijn welkom in de app. Martien de Rijt, Vero de Meijer en Eddie de Houwer, die stuurden daar alle drie al diezelfde song van Eddie Wally. Ik heb het over deze.
2: Ik spring uit een vliegmachine.
0: Joehoe.
2: Alleen maar om jou te zien.
0: Geweldig.
2: Om jou te behagen.
0: Ik spring uit een vliegmachine. Toepasselijk natuurlijk. Maar onze nummer 8 van morgen, die kwam nog vaker binnen. Het is een one-hit wonder uit de jaren 0. Grote hit geweest in België en Nederland. Je hebt vandaag geen duur ticket naar de zon nodig. Gewoon op reis via je radio hier in de 10 van Nostalgie. Dit is Super Diesel.

0: 10 van Nostalgie.
1: 9:15 en je luistert naar de 10 beste songs voor jouw vliegreis. Het is hier ongelooflijk vaak binnengekomen. Straks op 6 hoor je Belgische trots. Onder andere Luc Ribbens achteraan. Hij stuurt: mijn beste plaat over vliegen is Fly van Machiavel. Aha, komt eraan, die goede Belgische gitaar, zometeen. Eerste nummer 7, want zo gaat dat in top 10's. En daar stem jij Sonic. Misschien zegt die naam jou niet zoveel meer, maar je gaat die song zo meteen echt waar herkennen. Ik zie de videoclip ook nog voor mij. We zitten in de jaren nul. In de club staat ze met een gouden pakje aan achter een DJ-deck, want Sonic is ook een Britse DJ. Ze DJ't en ze zingt. En dat was echt zo'n mega danshitje. Je hoort dat overal. Als het jou niet meteen een belletje doet rinkelen, blijf luisteren. Want Sky van Sonic, de sky waar de vliegers vliegen, dat gaat jou zeker een belletje doen rinkelen. Zometeen.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
3: It's funny, because it's true.
2: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
4: Sleep World. Uw slaap houdt ons wakker.
5: Het zijn de laatste soldedagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.
0: De 10 van Nostalgie.
4: Nostalgie.
0: Nummer 7.

0: Die parabada zit nu voor de rest van de dag in je hoofd. De favoriete Belgische plaat aller tijden van onze collega Sander van den Hende. Machiavel en Fly.
1: De 10 van Nostalgie.
0: Joyce was ook content. Ze stuurt de volumeknop helemaal opengedraaid. Echt, ik vind dit zo'n plezant uurtje elke ochtend tussen 9 en 10. Jij bent de baas over de muziek. Het moet gewoon in het thema van de dag zijn. Vandaag de Vlieg Top 10. De beste muziek voor jouw vliegvakantie. Zometeen komt er een favorietje aan van velen. Van mijn eigen mama ook, onder andere weet ik. En Monique Sterks stuurde het ook als suggestie in de Nostalgie-app.
2: Goedemorgen. Graag voor mij Living on a Jetplane van John Denver. Een mooi liedje van iemand die geen afscheid wil nemen, maar toch moet.
0: Ze tipt er ook nog bij. We nemen dit jaar nog het vliegtuig naar Tenerife, waar wij elkaar 35 jaar geleden ontmoet hebben. Oh, zo romantisch. Straks een sloke op John Denver dan, Monique. Hij komt eraan. Eerst disco op je dinsdag. Eruption, de discogroep die vooral in de 70s en 80s aan het shinen was, stuurt jou naar een tropisch eiland. Helaas mag je niet terugkomen, of niet helaas, want het is een one-way ticket.

0: zo'n prachtig nummer. Merci, Philippe.
1: Hey, Philippe hier. Ik heb gekozen voor Leaving on a Jet Plane van John Denver, omdat dat zo'n fantastische plaat is. Ook een beetje tragisch, hè, want hij is ook zo geëindigd. Maar wij gaan dat niet doen en we zouden graag met het vliegtuig op vakantie vertrekken. Yo!
0: Yo! Oh, er is toch echt meer muziek eigenlijk dan je denkt. Die gaat over vliegen, fly, de lucht, sky, snelheid. Gewoon het algemene vakantiegevoel. We zijn de 10 beste voor jou aan het spelen. Allemaal door jou gekozen. Het is 9:30 en we zitten aan de nummer 3. En die komt van verschillende mensen, maar vooral ook van Pascal. En Pascal, die is het gewoonweg gewoon om in de lucht te hangen.
2: Goedemorgen. Mijn suggestie voor de top 10 vandaag zou zijn Flying High van Captain Hollywood Project. Dat brengt heel veel souvenirs de week bij mij, want ik vlieg zelf. En toen ik beginnen vliegen ben, is dat plaatje uitgekomen. Dus ik vind het een topschijf. Dus ja, merci. Tadaa.

0: half 10 's morgens? Of half 10 's avonds? Wat zijn we? Ik voel mij terug in de 90s, jongens. Amai. Aan het dansen op zo van die dansblokken met de spannende ketting rond je nek die je uit de Joepie gratis hebt gekregen. Flying High. Een top idee van onder andere piloot Pascal. Zo is het. Nog 2 songs te gaan in die vliegtop 10 van morgen. Ik kan jou zeggen, de nummer 1 was heel snel duidelijk. Meteen eigenlijk. Dat kwam zo vaak binnen. En het is een Nederlander. Je ontdekt hem straks naar de nummer 2.
1: Hey nostalgie, dit is Dominique. Voor mij mag dat zijn Fly Away van Lenny Kravitz. Een goede rocker voor op de vlieger.
2: Nostalgie laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
3: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eele, als treintipper voor Nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
2: De treintipper met Christophe elke woensdagochtend tussen 8 en 9 in het grote Nostalgie-reisbureau.
4: Beste nostalgieluisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag.
2: Luister en je bent op vakantie.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Alleen vandaag nog korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
6: Even bollen. Iedereen moet het weten.
7: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
8: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolden. Swiss Sense.
9: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
10: Salons, relaxen, boksprings, eetkamers, tafels en stoelen en accessoires. Bij Mebleta hebben we het allemaal. Met deze maand de waanzinnigste soldenpromoties. Mebleta maakt van je huis een thuis. Bekijk ons aanbod op mebleta.be of laat je in onze showroom inspireren door de allernieuwste interieurtrends. We zijn enkel op donderdag gesloten. De scherpste prijzen, een correcte service, een eigen leverdienst. Mebleta. Mebleta. De meubelzaak in de Noorderkempen.
2: De 10 van Nostalgie.
11: Met Kim.
2: Nostalgie. Nummer 2.

0: Lenny Kravitz op 2.
1: De 10 van Nostalgie.
0: Een top 10 van beste vliegnummers voor jouw vliegreis. Er kan er maar eentje de nummer 1 zijn. John Suikerbuik stuurde het, Kevin Raas, Christophe Stokmans, Jos Permentier, Gertie Ramen. Nog veel meer mensen, ik kan blijven doorgaan. En vooral ook ons Aniek. Goedemorgen, Aniek.
2: Goedemorgen, Kim.
0: Wat mag voor jou op 1 staan?
2: Paul de Leeuw, natuurlijk.
0: Natuurlijk? Waarom ben jij zo natuurlijk? Zeker?
2: Ja, ik word daar gewoon instant gelukkig van dat nummer. Dat heeft ook zoveel goede herinneringen van vroeger. En ook als ik Paul de Leeuw luister, denk ik vaak aan de momenten dat we in Spanje op vakantie zijn. Dat is precies een andere wereld.
0: Oké, ben je vaak in Spanje geweest dan? Waar ging je dan?
2: Wij gaan ieder jaar op vakantie in de regio van Torrevieja.
0: Oké. Hoe ziet die regio eruit? Wat moet ik mij erbij voorstellen?
2: Zon, zee, strand, cocktails.
0: Cocktails had ik. Oké, het is 20 voor 10. Laat maar komen. Wat voor cocktail?
2: De Pink Lady is de tofste cocktail die ik ooit gedronken heb.
0: Wat zit er in de Pink Lady, Annick?
2: Ik weet het eigenlijk niet, maar het is super lekker.
0: Iets roos waarschijnlijk, hè? Anders zou het niet Pink Lady
2: zijn. Inderdaad.
0: Ja, inderdaad. Oké, ik ga het straks eens opzoeken, de Pink Lady. Ik wil wel een mojito of zo, bijvoorbeeld. Maar nu nog niet, dus nog wel vroeg toch, hè?
2: Het is te zuur, mojito.
0: De Pink Lady is zoet, ja, zo klinkt die ook.
2: Ja,
0: de Pink Lady klinkt
2: inderdaad.
0: Zoet. Maar Annick, vlieg met me mee. Iedereen zingt dat mee. Ik denk dat de meeste mensen daar wel herinneringen aan hebben. Jij zit nu in Spanje met uw Pink Lady.
2: Nog niet. Ja,
0: in onze gedachten, Annick. Nu al, toch? Hè, voetjes in de zee, op het strand. Pink Lady in de hand. En santé, hè. Geniet ervan.
2: Ja, maar nog juist de groetjes doen aan Shaliatje.
0: Maar zeker, doe je maar. Wie is Shaliatje?
2: Mijn dochtertje van 11 die thuis is en aan het wachten tot mama terug thuis is van het werk.
0: Ah, zij is daar een Virgin Pink Lady aan het drinken, zonder alcohol. Ja, dat is goed.
2: Zij drinkt wel graag Virgin Mojito met aardbei.
0: Zalig. Allee, santé, fijne werkdag daar.
2: Dankjewel.
1: De team van Nostalgie.
3: Vliegt me mee naar de regenboog.

dus een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En ik ga me dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van, nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag. De beste 6 mogen volgend jaar mee naar Ierland. Ik zing het 1 keer voor en daarna moeten jullie het zingen.

jouw terechte nummer 1 vandaag in de Vliegtop 10. Nog een applaus erbij. Paul de Leeuw, vlieg met me mee. Ik heb het intussen ook eens opgezocht. In de Pink Lady zit gin, appelsap, citroensap en grenadine. Vandaar die fluoroze kleur. Dat is echt wel heel fluo. Volgens mij is dat een radioactieve cocktail. Ons Annick die krijgt €50 bij Smartfoto om de foto's met haar Pink Lady in Spanje af te printen. En morgen maak jij ook weer kans op die fijne prijs voor suggesties. In ruil wil ik suggesties. Dankjewel voor zoveel fijne platen vandaag. Onze nostalgie-app was druk, druk bezet. En morgen is er een nieuw thema. We blijven in de vakantiesfeer. Het is en français te doen. Morgen gaan we op zoek naar de 10 beste Franse songs. Zoveel om uit te kiezen, dus laat maar eens weten wat jij het beste zomerse Franse song vindt. En dan hoor je die morgen misschien tussen 9 en 10 in de 10 van Nostalgie. Ik wil alvast een suggestie doen. Dit was mijn favoriet in het middelbaar. Er zit ook wel wat Engels tussen, maar het is toch vooral Femme Like You. Zowat dat mengtaaltje van in het middelbaar. K-Maro is mijn suggestie voor morgen.

0: straks bij Nostalgie.
1: Ik denk dat deze perfect is om deze warme zomerse voormiddag mee te starten. De Boys Town Gang. Die krijg je zo meteen van mij.
2: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Krevel. Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solden met kortingen tot wel -50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
4: Krevel. Leef beter.
5: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
6: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Uh-huh. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
7: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maakrie voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
6: Echt?
7: Echt waar?
5: Maakrie in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op maakrie.be. Nu solden bij Maakrie.
1: Nostalgie. Goedemorgen, het is 2:14. Het nieuws met Bart van Langehoven. En Bart, je hebt goed, maar ook minder goed economisch nieuws.
8: Laten we met het laatste beginnen. 1 op de 3 bedrijven denkt dat het mensen zal moeten ontslaan komend halfjaar. Blijkt uit een studie van HR-bedrijf SD Works bij 250 ondernemingen in ons land. Vooral in de logistiek, de bouw en de aankoop. Belangrijkste redenen voor die ontslagen zijn kostenbesparing en herstructurering. Maar ook een gebrekkige match tussen medewerkers en de jobvereisten. Er is dus ook goed nieuws. 8 op de 10 bedrijven, grote bedrijven, willen komende maanden ook personeel aanwerven. Vooral dan in de IT-sector. Een jongen van 18 plande een aanslag op de Pride in Leuven 2 jaar geleden. De veiligheidsdiensten konden hem opsporen, weet HLN, omdat hij in verschillende chatgroepen naar wapens zocht. Een undercoveragent deed zich voor als wapenhandelaar en sprak met de jongeman af in Leuven, waar hij zijn plannen vertelde om een aanslag te plegen op de LGBTQ-gemeenschap. De jongen van 18 zat maandenlang in voorhechtenis, maar is nu vrij onder voorwaarden. In november staat hij terecht voor het plannen van die aanslag. Hij riskeert 20 jaar cel. En dit komt net binnen. In het zuiden van Japan heeft de aarde bijzonder hard gebeefd. Het ging om een kracht van 7,1 in de regio van Kumamoto op het eiland Kyushu. De autoriteiten kondigden een tsunami-waarschuwing af. Ook 10 jaar geleden waren daar 2 krachtige aardbevingen rond Kumamoto. En daarbij stierven toen tientallen mensen.
0: Nostalgie weer.
8: Veel zon, tot vanavond laat 29 graden. En ook de rest van de week genieten we van zonnig en warm zomerweer. Maximaal rond 30 tot 34. Graden. En ook het weekend, dat belooft goed weer te worden. Haha. En meer nieuws, inderdaad, barbecue en fietsen en zo. Meer nieuws vind je altijd terug in de app van het Nieuwsblad.
1: Is het te horen dat wij daar gelukkig van worden?
0: Nee. Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister en je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie reisbureau.
4: Met Alexandra.
1: En het spannende moment komt er zo meteen aan. Dan gaat Kim weer een pijltje gooien naar onze wereldkaart. Benieuwd waar we gaan belanden? Eerst nog Urge Overkill en The Boys Town Gang.

0: you'll be a woman soon. Ik denk dat we daar al geraakt zijn ondertussen.
1: Bij het vrouwen zijn. Ik hoop het toch.
2: Reis rond de wereld.
0: Ja, de zomer is weer helemaal terug. Ik vind dat dik oké. Dat past ook beter bij ons vakantiegevoel en onze reis rond de wereld natuurlijk. Waar landen we vandaag, Kim? Jij hebt de verantwoordelijkheid.
1: Toch, grote druk op mijn schouders altijd,
0: ja,
1: hoor.
0: Ik moet eerlijk wel... Ik heb wel zin in een echte zomerbestemming. Ja. Zo, waar er veel te beleven valt. Ja, waar het goed weer is, uiteraard. Waar het mooi is. Je nooit verveelt, kan je daarvoor zorgen, Kim?
1: Ik heb het pijltje. We hebben de wereldkaart. Ik zal richting Spanje proberen. Dat is altijd goed, toch?
0: Ah, ja.
1: Niet te ver, hoor.
0: Ja, daar ergens in de buurt kan ook,
1: okay.
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Ah. Maar het is iets heel klein, precies.
1: Het zit naast Spanje. Ja. Er zit water tussen. En dan een heel mini-eiland. Zo mini... Het pijltje kan er maar net in. Ik denk dat dat Ibiza is.
0: Ibiza?
1: Ibiza.
0: Oh, ja, dat is fantastisch. You make my dream come true. Ben jij er al geweest?
1: Als kind in zo het classic all-in hotel.
0: Ja, ja.
1: Waar je eigenlijk niets van het eiland ziet. Gewoon de hele dag in het zwembad. En s'avonds dan hands up, baby, hands up. In de kinderdisco.
0: Oké, dan moet je nog eens dringend terug, denk ik. Ja, hebben we tips nodig, Ibiza. Ik wil niet alleen weten of je ooit de zonsopgang hebt staan dansen. Maar ik wil ook leuke baaitjes. Ik wil onvergetelijke zonsondergangen. Restaurantjes, ja. Laat maar komen.
1: Je hebt ook zo de rustige kant van het eiland, ja, zeggen ze dan.
0: Die willen we natuurlijk vooral ook belichten. We zijn al een dagje ouder, Kim. We willen ook naar het rustige Ibiza. Maar ook de feestnachten zijn natuurlijk welkom. Allemaal in de Nostalgie-app. En dit is Tavares. Goedemorgen trouwens.

0: een hit uit Nederland waar we gisteren nog zaten. In de reis rond de wereld met Sander. Hij heeft zoveel reactie gekregen. Ja, er valt ook heel veel tofs te beleven natuurlijk. Nostalgie. En nu is het Ibiza. Giorgio stuurt in de app, we're going to Ibiza, klopt. En ook een berichtje van Tanja. Als ik aan Ibiza denk, denk ik niet eerst aan uitgaan, maar wel aan gewoon een warme avond. De zon zakt langzaam in de zee. Overal hoor je wel muziek. Maar dan een lekker terrasje en gewoon gezellig samen eten met vrienden. Ik wacht op jouw strafverhaal of een mooie herinnering aan Ibiza. Stuur ze ons via de Nostalgie-app. Kom uit jullie kot met jullie verhaal. Ik heb er wel een die zeker al een Ibiza-vibe heeft zo meteen. Mr. Props, na Shania Twain.
1: Nu solden bij Sleep World met kortingen tot min 50%.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
2: Een dessertje. Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
4: Oh, pavlova.
2: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
6: Dank u, ImoWeb!
7: Al sinds 1958 zorgt Deniwol er elke dag voor dat u kan genieten van de nachtrust die u verdient. Van matras of lattenbodem tot bokspring. Alles voor uw rustige nacht wordt bij ons zelf geproduceerd.
8: Ultiem slaapcomfort, Deniwol, Deniwol.
7: Het ultieme slaapcomfort.
8: Deniwol.
7: Nu zomeracties tot 31 augustus. Wolvertemse Steenweg 230 in Merchtem. En op deniwol.be.
9: Zit-idee. Nu tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
10: Zit-idee.
9: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar...
10: Zit-idee.
9: Voor alle zitmeubelen moet je bij Zit-idee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
10: Zit-idee.
9: In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
11: Het grote Nostalgie Reisbureau.

ongetwijfeld ook vaak gespeeld op Ibiza. Deze Mr. Props en Waves. Want Ibiza, dat is ook chillen natuurlijk. Er zijn zoveel mooie plekjes. Sophie Engel stuurt in de nostalgie-app Es Vedra. Voor mij de meest iconische plek van het eiland. Vanaf het uitkijkpunt heb je een adembenemend zicht op die mysterieuze rots, de Es Vedra. Waar ook van alles over gezegd wordt blijkbaar. Dat er een speciale energie hangt en zo. Maar bij zonsondergang echt super om te doen, mag je niet missen. Ja, vele mensen noemen dit het mooiste uitzicht van Ibiza. Laat ze maar komen, die fijne mooie plekjes op Ibiza. Winkeltjes die je ontdekt hebt. Of misschien B&B's waar je kan logeren, want je hoeft niet in een poepchic hotel te gaan. Je kan het ook anders doen natuurlijk, want Ibiza is ook nog altijd een beetje een hippie-eiland. Dus ik wacht erop in de Nostalgie-app. Dan kunnen we delen met alle andere luisteraars die er nog naartoe willen en misschien Ibiza helemaal nog niet zo goed kennen. Ik eigenlijk ook niet, eerlijk gezegd. Dus ik wacht erop. Backstreet Boys naar Fleetwood Mac en Little Lies.

0: Ja, want we zitten op Ibiza. In de reis rond de wereld. En Dominique de Kenyer stuurt de hippiemarkt Las Dalias de Ibiza. Is een leuke uitstap om coole dingetjes te kopen die je eigenlijk niet nodig hebt. Is dat niet vaak zo met van die schattige marktjes? Best 's avonds doen, dat is frisser en alles is mooi verlicht. Hippiemarkt Las Dalias de Ibiza. En ook Giovanni heeft iets heel tofs gestuurd. Die is al heel vaak naar Ibiza geweest. En het gaat over bootje varen. Dat is altijd interessant natuurlijk tijdens je vakantie. Ik heb een klassieker die een heel parcours heeft afgelegd. Oorspronkelijk een soulhit uit de 70s. Ik speel de jaren 80 versie van de Commune Arts.
1: Nu bij Aldi, 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim. Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh cool!
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

0: ook rustig, denk ik, met dat ontbijtje en zo aan het water. En dat geldt ook voor de nostalgie. Je hebt het nu plotseling losgebarsten. Al die fantastische tips over Ibiza, want daar zijn we beland met Reis rond de wereld.
1: Het grote nostalgie reisbureau.
0: En ik heb Giovanni opgebeld. Dag Giovanni, goedemorgen.
2: Ja, Alexander, goedemorgen.
0: Jij bent echt een Ibiza-kenner, dat kan niet anders, want je vertrekt binnenkort voor de 15e of de 16e keer, stuurde je.
2: Ja, dat klopt. Ja. Ik had vroeger een horecazaak en een kameraad van mij, Robbie, vroeg, goh, ik zou eens het seizoen naar Ibiza willen gaan werken, maar ik heb geen horeca-ervaring. Mag ik bij jou wat ervaring opdoen?
0: Ja.
2: En die bij mij komen werken, heeft inderdaad ervaring.
0: Ben je er nog?
2: Ondertussen 16 jaar.
0: Ah, oké.
2: Hallo?
0: Ja, je was even weg, maar ik heb je teruggevonden. En je hebt mij ook iets specifieks gestuurd over bootjes die je kan huren op Ibiza. Het is een Belg, denk ik, die ze verhuurt.
2: Ja, inderdaad. Dus die vriend van mij heeft een bootjesbedrijf. In de Puerto San Miguel verhuurt hij eigenlijk bootjes dat je zelf kunt varen. Dus kun je eigenlijk naar een ander baadje gaan varen en zo. En heel belangrijk dat je het zelf kunt besturen. Volledige vrijheid, dus altijd heel leuk.
0: Ja, San Miguel Charters, zo heet het, want je hebt me de Facebookpagina ook doorgestuurd. Op Ibiza, ja, dus, voor de mensen die geïnteresseerd zouden zijn. Ja, dat is natuurlijk een heel toffe manier om zo het eiland te ontdekken. Maar jij vindt toch ook wel dat je heel vaak dat je een quad of zo moet huren of een auto en dan echt van de ene plek naar de andere, hè?
2: Ja, zeker. Zorg dat je daar mobiel bent. Ga elke dag naar een ander strandje. Ga de sunsets bekijken. Ja, naast wat men meestal denkt over Ibiza, uitgaan aan feesten, is Ibiza een fantastisch mooi eiland. Kun je ook gewoon rustig vertoeven, van de natuur genieten. Ja, Ibiza heeft eigenlijk alles.
0: Ja, inderdaad. Wat is voor jou nu, als ik het nu vraag, de mooiste plek waar je absoluut naartoe moet?
2: Moeilijke
0: vraag.
2: Ja, Benirás is een heel mooie plek, een rustig strandje. De Puerto San Miguel, omdat ik daar ook mijn hart verloren ben. Ik ben er ook meest aantal keer geweest. Ik mag er ook elk jaar, ik ben een beoefenaar der goochelkunst, noem ik het zo. En ik mag er ook elk jaar optreden. Ah. En als je dan op een dakterras staat op te treden, met zicht op de baai van San Miguel, ja, wat willen mensen nog meer?
0: Dat is fantastisch. Je bent dus goochelaar en je gaat waar dan optreden?
2: In Ciao Hotel, dat is van de Hilton Groep.
0: Als je daar dus toevallig naartoe trekt, als je op vakantie gaat naar Ibiza, dan kan je daar Giovanni als goochelaar aan het werk zien. Binnenkort
2: dan kan ik jullie betoveren.
0: Niet alleen Ibiza betovert je, maar ook Giovanni zelf. Wanneer vertrek je, Giovanni?
2: Ik vertrek zondag.
0: Ah, dat is dus heel kort bij. Ik wens jou een fantastische vakantie op Ibiza. En jullie weten het, San Miguel Charters. Daar kan je een bootje huren. Het zijn exact dezelfde bootjes die ik zag trouwens in Italië. En die je dus kan gebruiken zonder dat je een vaarbewijs hebt. Gewoon altijd wel voorzichtig blijven, denk ik. Dat is belangrijk.
2: Sowieso.
0: Fijne vakantie, Giovanni. En dank je wel voor de tips.
2: Dank je wel. En bedankt om te bellen.
1: Het grote nostalgie reisbureau.
3: This ain't no disco. It ain't no country club either.

In de zomer van 2005 eerst te horen op Ibiza. En daarna overal een hit. Deze Bob Sinclair en Love Generation. En Giovanni zei het net nog. Zorg dat je mobiel bent in Ibiza. Een auto, een quad of een elektrische fiets. Dat kan ook natuurlijk, stuurt Sabine, dat is waar. En een must-do is de overzet nemen en op de parelwitte stranden van Formentera gaan liggen. En zwemmen in het azuurblauwe water. Je waantje in een bounty reclamefilmpje, stuurt Dominique de Kenji. Ik heb weer zoveel zin om mijn koffers te pakken. Maar ik blijf bij jullie, hoor. En de tips voor Ibiza mogen blijven komen in de Nostalgie-app. Dit zijn de Commodores, Night Shift.

0: niks voor een ochtendmens zoals ik zelf ben. De Night Shift. Commodores.
1: Straks bij Nostalgie.
0: Ah ja, ja. We zitten in Ibiza met Reis rond de wereld en dan krijg je dit zo meteen. Sex on the Beach van Teaspoon.
2: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, graag iets Japan.
4: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
3: Kleurrijk.
4: Ja, met veel beige.
2: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak. Oh, jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latteco espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt. Reis deze zomer de wereld rond met het grote nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Motorhome of campervan? Nieuw, tweedehands of huren? Kom langs in onze showrooms in Geel en Wetteren. Dikar Motorhomes.
5: Welkom thuis. Kom, laat je inspireren.
6: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
5: Kom, laat je inspireren.
6: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
5: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
6: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
7: Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur. Of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
0: Nostalgie. Goedemorgen, het is 11:02. Het nieuws met Bart van Langenhoven. En blijkbaar heeft de politie vooral MDMA, cocaïne en ketamine op Tomorrowland gevonden.
8: Ja, de politie betrapte tijdens die 2 weekends van Tomorrowland in Boom zo'n 400 festivalgangers die drugs bij zich hadden. Zij moesten meteen een boete betalen, in totaal goed voor bijna €105.000. Betrapte fuivers moesten meteen ook naar huis en mochten niet meer terugkomen naar Tomorrowland. Agenten arresteerden ook een 30-tal feestvierders die drugs dealden daar. Zij mogen het in november gaan uitleggen aan de rechter, zegt het parket van Antwerpen. En de politie vond dus op Tomorrowland vooral MDMA, cocaïne en ketamine. Als je nog diesel moet tanken, doe je dat best nog vandaag. Want de prijs aan de pomp stijgt opnieuw. Deze keer met 2,3 cent per liter betaal je vanaf morgen maximum €2,25. De hoogste prijs sinds begin april is dat. En 1 op de 3 bedrijven denkt dat het mensen zal moeten ontslaan komend half jaar. Blijkt uit een studie van HR-bedrijf SD Works bij 250 ondernemingen in ons land. Vooral in de logistiek, de bouw en de aankoop. Belangrijkste redenen daarvoor zijn kostenbesparing en herstructurering. Maar ook een gebrekkige match tussen medewerkers en de jobvereisten. Toch is er ook goed nieuws. 8 op de 10 grote bedrijven die willen komende maanden ook personeel aanwerven, vooral dan in de IT-sector.
1: Nostalgie weer.
8: Veel zon, tot 29 graden. Ook de rest van de week schijnt die zon volop en genieten we van prachtig en warm zomerweer, maximaal van 30 tot 34 graden. En meer nieuws, dat ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
2: De hele dag zonnige vakantietips en win een van de vele vakantietrips.
1: Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie reisbureau.
9: Met Alexandra.

0: Onze Blue Jean kan weer in de kast. We gaan weer een aantal dagen tegemoet van meer dan 30 graden. David Bowie uit 1984 bij Nostalgie.
1: Het grote Nostalgie reisbureau.
0: Yep, en ik zit er op een strand, of misschien in een strandbarretje op dit moment, koffietje aan het drinken, zicht op zee, op Ibiza. Oei, is dat nummer nu gedaan? Wat is dat nu voor iets raar? In ieder geval, ik kreeg nog hele toffe tips van Christine. En ik ga ze je zo meteen meegeven. Eerst nog even een ander soort van strand. In de kou, in een strandhut.

warmer. Ibiza, ik lees graag al jouw fantastische ervaringen op dat geweldige eiland dat nog steeds tot de verbeelding blijft spreken, al heel lang trouwens. Christine heeft er een paar toffe gestuurd. Op de weg van Ibiza Oude Stad naar Santa Gertrudis kom je een baanrestaurant tegen, Bar Cantoni. Hier stoppen alle werkmannen om te eten. Dus als je de typische sfeer van het echte Ibiza-volk wil opsnuiven, moet je hier eens echt stoppen. Lekker plaatselijk eten dus in Bar Cantoni. Dankjewel Christine. En ze heeft ook nog iets anders gezegd. Wil je wilde flamingo's spotten, dan moet je naar Ses Salinas gaan.

Dat is een zoutvlakte waar het Ibiza-zout vandaan komt. Ja, dat ken ik. Dat zal de Ibiza in die hele mooie flesjes zo. Daar stranden dikwijls wilde flamingo's die je daar kan spotten. Het is ook een natuurpark met wat verder een strand, Escabayet. En dat is ook een naaktstrand daar. Ik geef het maar mee voor de liefhebbers. Escabayet. Of wilde flamingo's daar natuurlijk ook. Het is maar waar je het meest van houdt natuurlijk. Dit zijn Brandy en Monica.

0: Ik zei het daarnet al, Ibiza is al lang een populaire vakantiebestemming. Ook in de 80's werd daar al muziek over gemaakt. Dit, ken je het nog? 1984. Dat was een Kroaat en die maakte dit nummer over Ibiza. Sandy Martin. People from Ibiza. Ik ben één keer in Ibiza geweest. Ik vertel je zo meteen waar. Na Bob Marley en de Wailers en Michael Jackson.
1: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
2: Het grote Nostalgie Reisbureau.

Ik ben benieuwd of we ooit nog op Jamaica gaan belanden. Een reis rond de wereld zou ook tof zijn. Maar nu zitten we dus op Ibiza en... Dancing is what you do in Ibiza. Tuurlijk wel. En ik heb ooit in Ushuaia Ibiza Beach Hotel gelogeerd. Wel in het najaar. Toen was het er heerlijk rustig. Maar kom je daar midden in de zomer, dan is het een ander verhaal. Dan nemen wereldberoemde DJ's het hotel. En natuurlijk ook die gigantische openluchtstage over. Ik smijt maar een paar namen. Calvin Harris, die kan je daar aan het werk zien. David Guetta en ook onze eigen Dimitri Vegas en Like Mike. En het toffe is aan dat hotel, je hoeft niet eens een ticket te hebben als je er logeert. Tenminste toch als je een van de kamers hebt die uitkijken op sommige op het podium. Want dat kan daar ook. Dan betaal je waarschijnlijk ook nog wel wat meer. Dan kan je dus feesten van op je balkon. Heb jij al een hele grote DJ aan het werk gezien in Ibiza? En wat vond je daarvan? Je mag het altijd laten weten in de nostalgie. En andere dingen natuurlijk ook die je beleefd hebt op dat nog altijd magische eiland. Boy George, Everything I Own. Eerst nog onze eigen Axel Red. Sensualiteit.

0: Boy George. We ontdekken samen Ibiza, prachtige eiland. Niet alleen een feesteiland, maar ook zoveel mooie plekjes. Ik krijg hier ook tips binnen over leuke barretjes en restaurantjes. Kom ik straks nog op terug. Maar ik heb nu een paar hits gevonden die eigenlijk een hit zijn geworden over heel de wereld. Maar dat ze eerst op Ibiza goed scoorden. Dit bijvoorbeeld. In 2000... Eerst heel veel gehoord op Ibiza en daarna een wereldhit geworden. Mojo en Lady en ook dit. Oh, vond ik zo'n tof nummer. En nog steeds. Shapeshifters, Lola's Team, eerst een clubplaat op Ibiza. En daarna ook een hele grote hit. Net zoals deze Eric Prydz, zelf trouwens ook DJ die regelmatig in Ibiza of op Ibiza te horen is. En deze werd een wereldhit dankzij een succesvolle zomer in Ibiza. Call on me. Ellen Petrie, die is er ook nog steeds. Niet op Ibiza. Maar misschien komt ze wel mensen tegen die daar naartoe vertrekken. Enthousiaste vakantiegangers zometeen weer. Na de Spice Girls en de Black Eyed Peas.
1: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
2: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
3: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
4: Oké, wacht. Just even checken. Hebben we alles wat we nodig hebben?
5: Een koord, duct tape,
4: rubberbotten, de schop.
5: Oh, zou niet beter ook die kettingzaag meepakken?
4: Ah nee, daarom hebben we dat tapijt.
6: Heb je geen klantenkaart, meneer?
7: Safti. Een crimineel groot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
4: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
7: Safti.
8: Zit. ID.
9: Nu tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
8: Zit idee.
9: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar
8: Zit idee.
9: Voor alle zitmeubelen moet je bij Zit idee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
8: Zit idee.
9: In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
10: Het grote nostalgie reisbureau
11: met Alexander.

0: Ibiza leuk, maar hier ook gezellig, stuurt Thomas. In Zeeland op de koersfiets, denk ik. Ja, natuurlijk, daar is het ook altijd tof.
1: Ribben de Bie met Petri.
0: Dankjewel voor de foto, Thomas. En geniet er daarvan in Zeeland. En blijf maar jullie prachtige vakantiefoto's sturen. Die van Ibiza nu. De mooiste komen op onze grote wereldkaart hier in de studio's. Begint er echt al heel tof uit te zien. Ellen Petri, nog altijd op Brussels Airport. Hoe is het daar nu eigenlijk, Ellen? Is daar weer een mierennest?
2: Ja, er zijn heel wat mensen die hier aan het rondlopen echt zijn. Ik denk dat die heel weinig tijd hebben. Maar er zijn ook mensen die helemaal oké zijn. Die heel vroeg hier zijn. Vertel eens.
3: Ja, wij zijn, ik en mijn vrouw gaan op vakantie samen met ons kleine naar Marokko, naar Tanger. Een beetje van de routine weg, ja, een beetje de warmte toe. Dus ja, we gaan genieten zeker.
2: Het is hier ook warm, hè, niet?
3: Ja, inderdaad, maar... Ja.
2: Hoe heet jij?
3: Karim.
2: Karim. Ja. Zeg, gaan jullie regelmatig naar Marokko?
3: Een keer per jaar, ja, zoiets, ja. Of om de 2 jaar. Soms gaan we naar Spanje, soms naar Thailand. Allee, dat wisselt wel af, ja.
2: En zie je daar dan ook vrienden of familie? Of is het echt onder jullie drietjes?
3: Ja, familie meestal en ook vrienden. En ook soms, ja, ik heb ook familie in Spanje. Dus eigenlijk is dat een beetje van alles eigenlijk.
2: Dat is wel fijn, hè?
3: Ja, ja, zeker. Ja. Dus ik kan niet klagen.
2: Ja, ik ga naar dat land. Oh, daar is wel iemand die ik ken. En daar en altijd andere omgeving.
3: Dat is gemakkelijk, hè, inderdaad. Ja.
2: Zeg, en als ik naar Marokko ga, wat kun je mij aanraden dat ik zou... Waar
3: dat
2: ik zou naartoe gaan?
3: Ja, de stranden. Naar Tanger zou ik zeggen. Tanger, de stranden. Dat is het superstranden. De zee. Ja, de stad. Ja, dat is een kei mooie stad. Zeker toeristisch. En ook veel Nederlandstaligen daar. Dus
2: kunt zeker... Zijn er veel Nederlandstaligen?
3: Ja, zeker, zeker. Ja. Oh. Ja, ja. Je kunt van gepensioneerde Belgische of Nederlandse mensen tot mensen die zoals mij elke jaar op vakantie gaan.
2: En vind je dat plezant dat je op vakantie gaat, dat je dan ook nog iets Nederlandstalige mensen tegenkomt?
3: Ja, zeker. Kun je in Nederlands ook omgaan. En dat is altijd leuk om iemand tegen te komen ja. dat we alles spreken.
2: Ik zie dat je nu niet te laat zomaar die valiezen.
3: Dat komt goed. Nee, dat komt goed. Ja, we hadden een berichtje gekregen dat we vroeger moesten zijn. Dus ja, we zijn wat vroeger. We vertrekken om 8 uur. En dat is al nu.
2: Oh ja, je bent de hele tijd.
3: Het is beter vroeger dan te laat, zeggen ze dan.
2: Ah, wel,
3: dus...
2: En dan kunnen we nog een beetje straks iets lekker eten. Voilà. Een beetje
3: zitten, de kleine kan ook spelen, dus het komt wel goed.
2: Geniet ervan en maak er een mooie reis van.
3: Merci, dikke merci. Ciao, ciao.
2: Bye.
4: Je vakantie leg je vast in een fotoboek van smartfoto.be.
5: Schat, toon eens je foto van mij met die kwal.
4: Een souvenir van je congé? Check smartfoto.be.
1: Het grote nostalgie reisbureau.

We zijn al volle bak bezig. 2 uur lang bijna. Are you ready to go to Ibiza? Ik denk het wel, na al die geweldige tips. Billy Ocean en daarvoor Journey. En daar hadden Frey en Joyce ongelooflijk van genoten. Blijft een machtig nummer. Dat is absoluut waar. Dus blijf maar sturen in de Nostalgie-app. Leuke strandjes. Ongelooflijk mooie zonsondergangen. Restaurantjes, barretjes. Andere plekken op Ibiza waar jij de mooiste herinneringen aan hebt. Op weg naar 12 uur al. Het is Vaya con Dios.

0: straks bij Nostalgie.
1: Gaan we naar het strand. Op Ibiza natuurlijk, want daar zijn we nog samen tot 2 uur. Sleep
2: World, uw slaap houdt ons wakker. Het zijn de laatste soldedagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs. Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
3: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
4: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in 1 keer opgelost, hè.
3: Echt?
4: Echt waar?
2: Makri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op makri.be. Nu solden bij Makri.
5: Een horizon vol luchtballonnen. Maar er is er maar één die een echte hit is. De Nostalgie Luchtballon. Win een ballonvaart voor jou en 3 vrienden met de muzikaalste luchtballon van het land. Schrijf je nu in op de Nostalgie nieuwsbrief op nostalgie.be en win. Stijg boven alles uit en geniet van de vrijheid hoog in de lucht. Kan je niet wachten? Boek vandaag al je ballonvaart via nostalgieballon.be.
1: Het is 2:12. Goedemiddag, het nieuws met Bart van Langehoven. En Bart, de toeristen blijven op vakantie gaan in Vlaanderen. En ja, is ook goed met het fantastische weer.
6: En daardoor stijgt ook het aantal verblijven met bijna 55%. Moeten wij niet meer naar het buitenland gaan. Vorig jaar waren dat ruim 32.000 van die verblijven. Goed voor 530.000 slaapplaatsen. Die laatste vind je vooral terug op campings en andere terreingerelateerde logies. De meeste slaapplaatsen liggen aan zee in Antwerpen, Brugge, Gent en De Kempen. En van alle gemeenten is de capaciteit het grootst in Middelkerke aan zee met meer dan 40.000 slaapplaatsen. De politie betrapte tijdens de 2 weekends van Tomorrowland in Boom zo'n 400 festivalgangers die drugs bij zich hadden. Ze moesten meteen een boete betalen, in totaal goed voor bijna 105.000 euro. Betrapte fuivers moesten meteen ook naar huis gaan en mochten niet meer terugkomen. Agenten arresteerden ook een 30-tal feestvierders die drugs deelden. Zij mogen het in november gaan uitleggen aan de rechter, zegt het parket van Antwerpen. Politie vond op Tomorrowland vooral MDMA, cocaïne en ketamine. Als je nog diesel moet tanken, doe dat best vandaag nog, want de prijs aan de pomp stijgt opnieuw, deze keer met 2,3 cent. Per liter betaal je vanaf morgen maximum 2,25 euro, de hoogste prijs sinds begin april is dat. En dan nog voetbal. Zinedine Zidane is de nieuwe bondscoach van Frankrijk. Hij volgde Didier Deschamps op en tekende een contract tot het WK van 2030. Zidane, 54, is een icoon in het Franse voetbal. Hij speelde 108 wedstrijden voor de Franse ploeg en pakte met Les Bleus de wereldtitel in 1998 en kroonde zich tot Europees kampioen in 2000. Zidane die sloot zijn interlandcarrière af met de verloren WK-finale in 2006 tegen Italië en met het moment toen hij rood kreeg voor zijn beruchte kopstoot tegen de borst van de Italiaan Materazzi. Als coach zat Zidane alleen nog maar op de bank bij Real Madrid, maar succesvol toch. 3 keer de Champions League gewonnen en 2 Spaanse landtitels.
1: De zoveelste nieuwste bondscoach. Hoeveel gaan er nog komen, denk je, Bart?
6: Mag nu gaan stoppen, denk ik, hoor.
1: Ja, ik vind het ook wel.
0: Nostalgie weer.
6: Wij hebben Mark van Bommel. Dat is ook een goeie.
1: Ja, dat is een goeie.
6: Goed, veel zon, ook vanavond. En tot 29 graden. De rest van de week schijnt die zon volop en genieten we van prachtig en warm zomerweer. Maximaal rond de 30 à 34 graden. En meer nieuws, dat ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
5: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
0: Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie reisbureau.
7: Met Alexandra.

nog vaak op de zeedijken gezien aan de Belgische kust natuurlijk, de Dinky Toys. Reis rond de wereld. We zitten in Ibiza, maar we blijven ook in eigen land als het gaat over onze reiskar. Want die gaat weer passeren dit uur. En wat geef ik weg? Een weekendje Dun Hotel in Nieuwpoort voor twee. Dat is een super tof hotel, vlakbij de Zeedijk. Met het allerlekkerste ontbijt van heel de kust. Misschien wel van heel het land. Ja, en lekker eten en drinken en aperitieven, dat hoort ook bij een vakantie natuurlijk. En als het over Ibiza gaat, dan is dat bijvoorbeeld een lekkere cocktail sippen in de kleinste cocktailbar van Ibiza. Dat is de San Ciriaco. Ligt in de kleine steegjes van en naar de kathedraal. Dus je moet er wel een klimmetje voor over hebben, maar de beloning is de moeite. Dat stuurt Dominique. Ja, en als je dan iets gedronken hebt, het is eerst een klim, dan is het daarna dalen. Hè? Dus dat valt dan allemaal wel mee. Dankjewel. En een heel romantisch restaurant blijkt Amante te zijn. Amante Ibiza. Je zit er bovenop de kliffen van Sol den Serra. En dat is ongeveer een kwartier van Ibiza-stad. Met uitzicht op een verborgen baai. Heel romantisch. En het eten is er ook ongelooflijk lekker. Dankjewel. Ik lees nog altijd graag de tips over Ibiza. Ik heb nog niet zo veel gezien over stranden eigenlijk. Dus laat maar komen de leukste en gezelligste strandjes en baadjes van Ibiza.

0: Dat is een nummer voor op dat naakstrand op Ibiza. Ja, ik heb dat onthouden. Escaballet. Escaballet was het. You can leave your head on, want beschermen tegen de zon is heel belangrijk. Een weekend voor twee in Hotel Dunes in Nieuwpoort. Misschien wel voor jou. Als de reiskar passeert, weet je wat te doen? Gewoon één woordje sturen en dat is reiskar in de Nostalgie-app. En ik heb zo meteen een nummer dat twee carrières veranderde. Adamski had de beat en Siel de stem.
1: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
3: Even bollen. Iedereen moet het weten.
4: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
5: Kom, laat je inspireren.
6: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
5: Kom, laat je inspireren.
6: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
5: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
6: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
7: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.

0: And besides, all our sons and daughters already know how that feels.
1: De reiskaart passeerde net voor deze hit van Damsky en Seal. En dat betekent natuurlijk dat ik zo meteen iemand mag gelukkig maken met een weekend voor twee in het Dune Hotel in Nieuwpoort. Ik ben heel benieuwd wie er zo meteen aan de lijn komt, want er zijn heel veel mensen die gestuurd hebben. Dus als jij reiskaart hebt gestuurd, zorg dan dat je in de buurt bent van je telefoon. We gaan het gewoon proberen.
2: Hallo.
1: Hallo, met wie?
2: Met Guy.
1: Met Guy? Hallo, met wie? Met Guy. En Guy, wat heb jij gestuurd in onze nostalgie-app?
2: Racecar.
1: Racecar, inderdaad.
2: Hey.
1: Voilà, Guy. Jij mag binnenkort je valiesje pakken. Met z'n tweeën naar het Dune Hotel in Nieuwpoort. Ken je dat hotel?
2: Nee, nog niet, maar dat is... Ik vind het wel leuk om te leren kennen.
1: Ja, zeker en vast. Dat is echt een fantastisch hotel. Met het beste ontbijt ter wereld bijna. Noem iets en ze hebben dat daar. En wij kunnen dat weten van nostalgie, want we zijn daar al allemaal geweest. Je mag er naartoe en wie gaat mee?
2: Nee, waarschijnlijk mijn vrouw.
1: Ik denk zeker. Je moet dat woordje waarschijnlijk vervangen door zeker, ja. Guy.
2: Mijn excuus. Zeker.
1: Geen probleem. Hopelijk heeft het nu al gehoord en anders mag je haar nu snel bellen. En we wensen jou een fantastisch weekend in Hotel Dune in Nieuwpoort. Het is trouwens vlak bij de zeedijkjes. Gewoon de straat oversteken en je bent er. Geniet ervan, hè?
2: En dat gaan we zeker doen. Hartelijk dank.
3: Luister en je bent op vakantie.

0: nostalgie gelukkig gemaakt met een weekendje Dune Hotel in Nieuwpoort. En de reiskaart van nostalgie gaat straks tussen 2 en 6 bij Sander natuurlijk ook nog eens voorbij komen. Maar nu naar het strand in Ibiza. Ik heb een bericht gekregen. Nu ben ik vergeten van wie het was. Ah, dat is jammer. Ik ga het zo meteen checken. Punta Galera, hele mooie setting om te zwemmen, picknicken enzovoort. Het is een van die plekjes blijkbaar die je niet in elke reisgids vindt. Geen strand, geen lichtbedden, alleen natuurlijke rotsplateaus, helder water en een zonsondergang die nog lang blijft hangen. Dus maar ik onthoud dat je vooral je picknick moet meenemen als je naar Punta Galera gaat. Dat was Michel trouwens die het doorstuurde in de Nostalgie-app. Hij zegt ook nog, kan nog uren doorgaan met tips, maar er is geen tijd voor. Maar voor alle tips van Ibiza is de site besosdeibiza.com een echte aanrader. Dat onthouden. besosdeibiza.com voor meer tips over leuke plekjes op Ibiza. En hier komt Freddie Mercury.
1: Het grote Nostalgie Reisbureau.

0: Zometeen heb ik twee nummers over Ibiza, wat tussen jij mag kiezen. Ja, je mag gaan stemmen in een polletje. Na Starship gaan we dat doen en Foreigner.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: Salons, relaxen, boksprings, eetkamers, tafels en stoelen en accessoires. Bij Meubleta hebben we het allemaal. Met deze maand de waanzinnigste soldenpromoties. Meubleta maakt van je huis een thuis. Bekijk ons aanbod op meubleta.be of laat je in onze showroom inspireren door de allernieuwste interieurtrends. We zijn enkel op donderdag gesloten. De scherpste prijzen, een correcte service, een eigen leverdienst. Meubleta. Meubleta. De meubelzaak in de Noorderkempen.
4: Het grote nostalgie reisbureau
5: met Alex

Ze nemen ons de woorden uit de mond. Nothing's gonna stop us now. Starship. En samen ontdekken wij de wereld heel deze zomer. Elke dag twee bestemmingen waar we terechtkomen. Onze grote wereldkaart begint al goed vol te geraken ook met mooie foto's die jij stuurt in de Nostalgie-app. Dat is allemaal super fijn. En we zitten nu in Ibiza, nog tot 2 uur. En Ibiza is zoveel meer dan alleen maar feesten. Je vindt er verborgen baaitjes, dat hebben we al geleerd. Gezellige dorpjes, prachtige stranden, heerlijke restaurantjes waar je kan genieten. Ook met het hele gezin, ook met de kinderen. Laat dat vooral duidelijk zijn. Maar tegelijk blijft het ook het eiland waar de grootste DJ's ter wereld elke zomer de nacht laten ontploffen. En er zijn natuurlijk ook hits over gemaakt. Ik heb er twee. En jij mag zo meteen stemmen tussen die twee hits. Welke ik dan helemaal ga spelen na 1 uur. Wordt het dit? Dat is de meest voor de hand liggende, denk ik. Een en al vrolijkheid. Koffers pakken en gewoon genieten. We're going to Ibiza van Venga Boys. Maar er was in 2015 ook dit. I took a pill in Ibiza to show a Fiji. En dat is een beetje de donkere kant van Ibiza. Het gaat over een pil pakken. Voor Avicii destijds blijkbaar, om indruk te maken op hem. Wist ik niet. Mike Posner, I took a pill in Ibiza. Welke van deze twee wil je heel graag horen na 1 uur? Kies voor We're Going to Ibiza 1 of I took a pill in Ibiza van Mike Posner. Nu in de Nostalgie-app.

We hebben het hier de hele tijd over vakantie, maar er wordt natuurlijk ook nog gewerkt voor wie het nodig heeft. Wat forza op de job, Nelly Furtado. En je mag nog altijd stemmen tussen deze twee. Want we zitten op Ibiza nog tot 2 uur in de reis rond de wereld. Worden het de Venga Boys? Kies dan 1. We're going to Ibiza in de Nostalgie-app. Of eentje die je niet zo vaak meer hoort op de radio. Geef het maar mee. Mike Posner en I Took a Pill in Ibiza. En ik kan je zeggen, op dit moment is de stand 50-50. 50 voor de Venga Boys en 50 voor Mike Posner. Dus je kan het nog veranderen door nu te stemmen in de Nostalgie-app. En dan speel ik hem volledig na 1 uur. Dit is Wang Chung, Dancehall Days.

0: Straks, bij Nostalgie.
1: Nog even verder door Ibiza. Oh, ik heb zo'n tof bericht binnengekregen van Flo. Ik hoop dat ik haar na een uur mag bellen. Simply Red komt er ook aan.
2: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
3: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
2: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
4: Op 26 september viert Imoweb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
5: Dank u, Imoweb!
6: Zit idee.
7: Nu tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
6: Zit idee, zit idee.
7: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar...
6: Zit idee, zit idee.
7: Voor alle zitmeubelen moet je bij Zit idee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
6: Zit idee.
7: In Assen, Bornem en Lubbeek. Bij ons zit je goed.
6: Nostalgie.
1: Goedemiddag, het is 2 voor 1. Het nieuws met Fraukje Kallion. En Fraukje, ja, het was al even geleden, ik wist het niet meer, maar die voortvluchtige crimineel van 2 maanden geleden is opgepakt.
8: Ja, de Russische gevangene die bijna 2 maanden geleden uit een ziekenhuis in Brugge ontsnapte, is opgepakt in Noord-Frankrijk. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen. De gevangene zat in de gevangenis van Brugge een celstraf van 40 maanden uit. Maar hij moest geopereerd worden in het ziekenhuis. Daar liep hij dan weg en sindsdien was hij dus spoorloos. Gisteren kon uiteindelijk de gerechtelijke politie van Lille de man oppakken. De onderzoeksrechter in Brugge heeft zijn uitlevering aan ons land gevraagd. In het zuiden van Japan zijn zeker 50 gewonden gevallen bij een zware aardbeving. Dat zegt de lokale televisiezender. De aardbeving had een kracht van 7,1. Zo'n 12 gebouwen zijn ingestort en ook 48.000 gezinnen zitten zonder stroom. Er was ook nog een tsunami-waarschuwing uitgestuurd, maar dat is intussen weer opgeheven. De Japanse premier Takashi raadt mensen aan om voorzichtig te blijven voor de kans op een nieuwe aardbeving van hetzelfde niveau. En dan nog voetbal. Zinedine Zidane is de nieuwe bondscoach van Frankrijk. Hij volgt Didier Deschamps op, die op het WK met Frankrijk de halve finale nog verloor tegen Spanje. Zidane tekent een contract tot het WK van 2030. Hij is 54 en is een icoon in het Franse voetbal. Hij speelde 108 matchen voor de nationale ploeg en pakte in 1998 de wereldtitel. Als trainer won hij ook met Real Madrid 3 jaar op rij de Champions League en 2 Spaanse landstitels.
0: Nostalgie weer.
8: Het is genieten van een zalige zomerdag. Deze namiddag zijn er wel enkele wolken mogelijk, met warme maxima tot 29 graden. Morgen en overmorgen opnieuw zonnig en nog wat warmer tot 33 graden. Ook de dagen daarna blijft het zomers warm met veel zon. Soms wel kans op een onweersbui. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie.
6: Nostalgie.
0: Het grote Nostalgie reisbureau.
9: Met Alexandra.
1: Volle max zomer en reis rond de wereld gaat natuurlijk verder. Ook straks nog na 2 uur met Sander. Maar nu nog even op Ibiza.
6: We are music.
1: Hier komt Marvin Gaye, Simply Red.

0: Dat is ook een manier na een drukke dag natuurlijk. Marvin Gaye.
1: Het grote nostalgie reisbureau.
0: We zijn beland sinds 10 uur deze voormiddag op Ibiza. Een machtig eiland. The Island wordt het ook wel eens genoemd. En daarom dacht ik, ja, laat ik ook eens een nummer spelen dat over Ibiza gaat. 2 grote hits. Kiezen tussen de Venga Boys en Mike Posner. Het bleef lange tijd spannend, maar nu is er toch een duidelijke winnaar. Ik wil meteen mijn excuses aanbieden aan Lynn Roniger. Die heeft ook gestemd, maar op liedje 2, dus Mike Posner. Anders gaan de Venga Boys niet meer uit mijn hoofd voor 48 uur. We zitten met een probleem, Lynn. Dus ga even naar buiten of zo. Eventjes van het zonnetje genieten. 3 minuutjes en een half, neem een koffietje mee of iets anders om te drinken. En kom dan weer terug. Om dat te voorkomen natuurlijk. Want 55% van de stemmen was voor de Venga Boys. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: in een of ander Afrikaans land belanden. In reis rond de wereld. Kunnen we deze misschien spelen? Shakira hoorde je. Nu nog even op Ibiza. Ik hoor daar eigenlijk heel zin van. Met al die berichtjes over Ibiza. Zeker wat Flo mij gestuurd heeft. Ja, Flo is getrouwd op Ibiza. Samen met haar man, uiteraard. En wat er daar allemaal gebeurd is. Hoe het, wat voor sfeer het was. Waar het was. Dat ga ik je nog vertellen zo meteen. Na Huey Lewis en de nieuws. En ook Paul McCartney. Die krijg je.
1: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
2: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
3: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
2: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
4: Go Yellow!
5: Even bollen. Iedereen moet het weten.
6: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
7: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
8: Oké, wacht. Just even checken. Uh-huh. Hebben we alles wat we nodig hebben?
9: Een koord, duct tape,
8: rubberbotten, de schop.
9: Oh, zou hem niet beter ook die kettingzaag meepakken?
8: Ah nee, daarom hebben we dat tapijt.
10: Heb je geen klantenkaart, meneer?
11: Safti. Een crimineel groot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
8: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.

0: En daarover wil ik het nu hebben, over the power of love.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
0: Want Flo heeft een bericht gestuurd in de Nostalgie-app. Op 8 juni 2019 gaven we elkaar het ja-woord op onze favoriete plek ter wereld. En dat is Ibiza. Omringd door onze liefste familie en beste vrienden, beleefden we de mooiste dag van ons leven. Alles werd tot in de puntjes geregeld door een weddingplanner uit Nederland. Waardoor wij alleen maar hoefden te genieten van elk bijzonder moment. En dat is toch zo belangrijk, denk ik, als je trouwt. We komen er al meer dan 12 jaar en het eiland voelt voor ons als een tweede thuis. Er was dan ook geen mooie plek denkbaar om onze liefde voor elkaar te bezegelen. Dat klinkt supermooi. Ze heeft er ook nog bij gezet dat het in restaurant 6 Bokkes was, dat de trouw is doorgegaan. En ik heb het even opgezocht. Het blijkt een van de meest romantische plekjes van Ibiza te zijn. Het restaurant ligt verscholen aan een kleine baai onder de kliffen van Escobels. En dat is in het zuiden van Ibiza met, luister goed, uitzicht op Formentera. Je eet er bijna met je voeten in het water. En met het geluid dus van de golven op de achtergrond. Dat is fantastisch, Flo. Dank je wel om dit verhaal met ons te delen. Het is 8 juni 2019. Ondertussen zijn jullie dus 7 jaar al getrouwd. En duidelijk nog heel erg gelukkig. En waarschijnlijk gaan jullie ook nog vaak naar Ibiza. Wat tof dat je dit met ons wilde delen. Deze is 73 en ze brengt binnenkort een nieuw album uit. Ongelooflijk, nog altijd diezelfde stem. Hier is Chaka Khan.

0: Kreuners. En kreeg je ook een berichtje van... van Erik Loots. En daar staat in groetjes van Kookploeg, de slappe zelder van de Giro Bink uit Turnhout. Ja, begrijpen wie begrijpen kan. De reispap voor vanavond staat op. Erik, dankjewel voor je berichtje. En veel plezier nog daar bij de Giro. Het is tof dat jullie ook naar Nostalgie luisteren. Zometeen Gladys Knight, License to Kill en James Bond thema na Shaggy.
1: Nostalgie laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
2: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eelen, als treintipper voor Nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
1: De treintipper met Christophe. Elke woensdagochtend tussen 8 en 9 in het grote Nostalgie-reisbureau.
3: Beste nostalgieluisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag.
1: Luister en je bent op vakantie. Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Alleen vandaag nog korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
5: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
6: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps gigapak voor maar €44,99.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
9: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
10: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maakrie voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
9: Echt?
10: Echt waar?
8: Maakrie in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op maakrie.be. Nu solden bij Maakrie.
11: Word wakker aan het water, kom tot rust in de natuur of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
1: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Motorhome of campervan? Nieuw, tweedehands of huren? Kom langs in onze showrooms in Geel en Wetteren. Dikar Motorhomes.
12: Welkom thuis.
1: Al sinds 1958 zorgt Deniwol er elke dag voor dat u kan genieten van de nachtrust die u verdient. Van matras of lattenbodem tot bokspring. Alles voor uw rustige nacht wordt bij ons zelf geproduceerd.
13: Ultiem slaapcomfort, Deniwol.
1: Slaapcomfort. Nu zomeracties tot 31 augustus. Wolvertemse Steenweg 230 in Merchtem. En op deniwol.be. Het grote Nostalgie-reisbureau.
14: Met Alexandra.

Gladys Knight. Ik heb ook nog een berichtje gekregen van Christophe. En die stuurt... Ik ben ook eens op Ibiza geweest in de Koe. Dat is KU. Ik denk dat het gewoon Q is of koe. Het was blijkbaar in de jaren 80 een van de beroemdste openluchtclubs ter wereld. Gigantisch zwembad op het midden van de dansvloer. Freddie Mercury, Grace Jones, Boy George en George Michael die zijn daar allemaal geweest. Die kwamen daar feesten en daar zijn natuurlijk speciale dingen gebeurd. En Christophe, die is er ook geweest. Dankjewel voor je bericht. Wat hebben we nog geleerd over Ibiza? Dat er heel veel gezellige kleine baaien zijn met de mooiste zonsondergangen. Super ook om te picknicken soms. De kleinste cocktailbar van Ibiza, dat is San Ciriaco. En om wilde flamingo's te spotten, moet je naar Ses Salinas gaan. Met vlak daarbij een naaktstrand, ook dat heb ik onthouden. En daar in de buurt is ook Ses Bocas, een van de meest romantische plekjes waar Flo en haar man elkaar het ja-woord gaven. Nu ondertussen 7 jaar geleden. Ik vond het weer tof. Echt heel tof om samen met jou Ibiza te ontdekken. We zijn nu helemaal klaar voor een nieuwe bestemming. Over enkele minuten gaan we die ontdekken samen met Sander.

0: Ja, Papa Chico, dan denken wij natuurlijk aan de clown.
1: Ja.
0: De clown.
1: Tijdje geleden nog eens opgezocht en die is nog actief blijkbaar, Papa Chico.
0: Is het echt waar?
1: Of het nu de vader of de zoon is, dat weet ik niet meer van buiten, maar... Je kan hem nog boeken voor je communiefeest en verjaardagsfeest.
0: Next generation of Papa Chico. Maar inderdaad, voor de kinderfeestjes altijd tof.
2: Reis rond de wereld.
0: Het was tof in Ibiza. Echt waar, ben jij er eens geweest?
1: Ik ben nog nooit in Ibiza geweest.
0: Ja, ah, wel kijk. Scroll door al die berichten en je gaat hele leuke plekken ontdekken in Ibiza.
1: En wat ik zo leuk vond om te ontdekken, in mijn hoofd was dat een soort rijke mensen BV-paradijs of zo. Maar door de berichten die zijn binnengekomen en de verhalen die je verteld hebt,
0: nee.
1: Dat heeft heel veel kanten, Ibiza.
0: Dat heeft echt heel veel kanten. Er is ook inderdaad dat hippie leven daar nog altijd. En heel veel toffe bikes bereikbaar. Ja, maar die helemaal niet luxueus zijn en waar je echt gewoon kan picknicken.
1: En wel, ik vond het leuk om zo eens een nieuwe kant van Ibiza te leren kennen.
0: Ja, ik ook. Dankjewel dus aan alle luisteraars die berichtjes hebben gestuurd. En blijf dat vooral doen, want we gaan nu naar een nieuwe bestemming. Sander, ik hoop dat jij het zo goed kan, zo minutieus als Kim vanochtend, want die heeft Ibiza maar echt, en dat is zo klein, hè. Dat is niet normaal. Dus het is nu stress.
1: Ja, ik heb stress. Ik voel me een soort, hoe heet die, Dancing Dimi, maar dan Dancing Sander eigenlijk.
0: Dancing Sander. Oké, hier gaan we. Shoot.
1: Ik zal eens proberen een kant van de wereld waar we nog niet geweest zijn.
0: Liefst.
1: Ik zal zo eens richting Afrika proberen.
0: Ja, dat is goed. Had ik het daar straks ook nog over? Afrika?
1: Ah! Ja! Zuid-Afrika.
0: Zuid-Afrika. Oh, maar Zuid-Afrika. Dat is fantastisch. Staat ook nog op mijn bucketlist.
1: Nog nooit geweest, dus heel benieuwd om te leren kennen Zuid-Afrika.
0: Maar je gaat het zeer goed leren kennen, dat weet ik, want wij hebben de meest geweldige luisteraars als het over reisverhalen gaat, hè. Veel plezier, Sander.
1: Dankjewel. Heb jij tips voor Zuid-Afrika, herinneringen aan het fantastische land?
0: Lekkere wijntjes ook.
1: Oh, laat maar binnenkomen in de nostalgie-app.

0: straks bij Nostalgie.
1: Eentje waar je dansbenen uit de jaren 90 van gaan kriebelen. Fats en Smalls meteen met Turn Around. En dan duiken we ook in dat prachtige land dat de komende middag centraal staat. Zuid-Afrika. Al jouw tips nog welkom in de Nostalgie-app.
2: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Een horizon vol luchtballonnen. Maar er is er maar één die een echte hit is. De Nostalgie Luchtballon. Win een ballonvaart voor jou en drie vrienden met de muzikaalste luchtballon van het land. Schrijf je nu in op de Nostalgie nieuwsbrief op nostalgie.be en win. Stijg boven alles uit en geniet van de vrijheid hoog in de lucht. Kan je niet wachten? Boek vandaag al je ballonvaart via nostalgieballon.be.
3: Nostalgie. 2 voor 2, goedemiddag. Nieuws krijg je van Frankje Caljon. Frankje, jij begint met een zwaar agressieongeval op de tram.
4: Ja, een man van 54 uit Everen in Brussel is overleden nadat hij op een tram werd aangevallen. De man verdedigde vorige week een vrouw die lastiggevallen werd. De man kwam tussen beiden, maar daarop keerde de aanvaller zich tegen hem en kreeg hij zware klappen. Hulpdiensten brachten hem nog naar het ziekenhuis, maar daar overleed hij later aan zijn verwondingen. De verdachte is opgepakt en aangehouden. Hij was al gekend bij de politie en het parket. In Lijsjkap-Verrij in het Franse departement Gironde is een grote heropflakkering van de bosbrand ontstaan, dat meldt de gemeente. Komt door het warme weer en de sterke wind. Eerder werden ook al zo'n 4000 toeristen geëvacueerd in Lacanau, iets verderop. De brand verwoestte intussen al 42.000 hectare natuur in de regio en zo'n 225.000 inwoners en toeristen werden al geëvacueerd. Union-voetballer Mohamed Fuseini is op brutale wijze overvallen in Brussel. Hij zat afgelopen zondag in zijn auto toen 5 gemaskerde overvallers hem plots uit zijn auto sleurde. De overvallers stalen onder meer zijn horloge en vluchten daarna weg. Intussen heeft de politie 1 verdachte opgepakt. Tijdens een huiszoeking werden de gestolen voorwerpen teruggevonden. Fuseini zelf stelt het goed en trainde gisteren nog mee bij zijn club Union. En Union is ook zijn doelman kwijt. Kjell Scherpen trekt naar de Engelse promovendus Ipswich Town. Ze betalen iets meer dan 10 miljoen euro. Scherpen speelde slechts 1 seizoen bij Union. Hij kreeg maar liefst 21 keer geen enkel doelpunt binnen en hij pakte ook met Union de beker.
3: Straf, vind ik. Hoe Union toch blijft slagen in die... Ja, pareltjes vinden of zo.
4: Klopt.
3: En er ook nog stevig aan verdienen.
2: Nostalgie weer.
4: Het is genieten van een zalige zomerdag. Deze namiddag zijn er enkele wolken mogelijk met warme maxima tot 29 graden. Morgen en overmorgen opnieuw zonnig en nog wat warmer tot 33 graden. Ook de dagen daarna blijft het zomers warm met veel zon. Soms wel kans op een onweersbui. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips en weer in een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote nostalgie-reisbureau.
5: Met Sander.
3: De ingrediënten voor de ideale zomerse dinsdagmiddag, dat zijn de juiste platen en een mentaal tripje naar Zuid-Afrika. Dat gaan we de komende uren doen, begeleid door de beste muziek natuurlijk. Goedemiddag, fijn dat je erbij bent. Yeah.

0: Met Toto en Hold the Line zometeen.
1: Reis rond de wereld.
0: Maar eerst gaan we verder met onze reis rond de wereld. En die brengt ons naar een land in Afrika. Een land helemaal ten zuiden, op het zuidpuntje. En dan heb ik het over Zuid-Afrika. Dat is het land dat de komende uren centraal staat hier op je radio. We maken een soort auditief tripje naar Zuid-Afrika. Ik heb alvast even wat dingen opgezocht, want ik ben er zelf nog nooit geweest in Zuid-Afrika. Ik weet ondertussen dat het officieel de Republiek Zuid-Afrika is, dat het grenst aan Namibië, Botswana en Zimbabwe, dat het 3 hoofdsteden heeft, Kaapstad, Pretoria en Bloemfontein, en dat er zelfs een staatje volledig door Zuid-Afrika wordt omsloten. Het kleine Lesotho, dat ligt blijkbaar volledig in Zuid-Afrika. Ja, voor de rest ken ik het nog van het WK voetbal dat er ooit plaatsvond in 2010. Weet je dat nog? Met die verschrikkelijke vuvuzelas, die toeters. Ik weet dat er heel veel Vlamingen zijn die daar een buitenverblijf hebben. Ik denk maar aan Kathleen Aerts van K3. De schrijver Tom Lanois heeft daar volgens mij ook een buitenverblijf. Reggie, die vertoeft daar ook wel best veel. Maar voor de rest ben ik wel benieuwd wat jij mij allemaal kan vertellen over Zuid-Afrika. Veel mensen die over Zuid-Afrika spreken, dat is uit een soort liefde. Je wordt echt wel verliefd op dat land, denk ik. Wel, wil jij die liefde voor Zuid-Afrika nu met mij delen? Dat zou ik heel fijn vinden. Laat het even weten in de Nostalgie-app. Wat moet je allemaal zien in Zuid-Afrika? Wat heb je er meegemaakt? Wat moet je er proeven? Wat moet je ruiken? Welke steden moet je zeker bezoeken? En waarom moet je dat land eens bezoeken? Overtuig mij. Neem mij mee. Omsluit mij in die mooie, warme Zuid-Afrikaanse

0: Joey 40 en Sing Our Own Song. Ondertussen al de eerste berichtjes over Zuid-Afrika. Dirk die zegt, wij gaan voor de eerste keer op een georganiseerde reis naar Zuid-Afrika in september. Van Kaapstad tot aan de Victoria Falls. 22 dagen lang. Wij kijken er al enorm naar uit. Wel, Dirk, ik hoop dat je daar enorm, enorm van geniet in Zuid-Afrika. En Katrien die stuurt daar meer. Ik droom daar al jaren van om naar Zuid-Afrika te gaan. Ik moet alleen mijn man echt eens overtuigen om dat een keer te doen. Wel, Katrien, ik hoop dat de komende uren jouw man kan overtuigen om samen met jou dat tripje te wagen naar Zuid-Afrika. Zometeen heb ik voor jou de grootste hit die Zuid-Afrika ooit heeft voortgebracht. Het is een hit die 6 jaar oud is en hij ging toen echt wel de hele wereld rond. Het is voor mij een beetje een corona-hit. Het is een hit die in de coronaperiode is doorgebroken en een nummer waar ik toch een beetje gemengde gevoelens aan heb als ik het terughoor. Het is een tof nummer, heerlijk zomers, maar ik denk toch ook altijd aan die vreselijke periode van toen. Je hoort hem na het zomerse Suavemente en de fantastische hit Fast Car van Tracy Chapman zometeen.
1: Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: De Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolden. Swiss Sense.
4: Het grote nostalgie reisbureau.

Tracy Chapman en Fast Car, het kampvuurnummer der kampvuurnummers. En dan nu, een nummer uit Zuid-Afrika, ik had jou beloofd daarnet. In 2020 scoorde liever Master KG samen met Nomchebo een wereldhit. Een wereldhit over een Israëlische stad, Jeruzalem. En dat werd dan Jerusalema. Over de hele wereld werd het dansje gedaan op TikTok. Ik weet nog, scoutkampen met afstand en mondmaskers die dan

Beverly Craven en Promise Me. Ondertussen een leuk berichtje van Aarke in onze nostalgie. Mijn vriend en ik gingen vorig jaar, stuurden ze tijdens onze wereldreis een volledige maand naar Zuid-Afrika. Een van de mooiste herinneringen in het land hebben we in Hermanus, waar we gewoon op een bankje aan de kust naar de zonsondergang aan het kijken waren. Plots zagen we een beweging in het water en het bleek een bultrugwalvis te zijn. Prachtig om van dichtbij te bekijken. En na een tijdje kwamen er nog anderen bij. Een moeder met haar kindje. Wauw, wauw, wauw. Wat een mooie herinnering uit dat prachtige land Zuid-Afrika.

0: Entre vi naar Jamaica met Dreadlock Holiday en 10cc. Zometeen de favoriete band van onze koning Philip. Een tijdje geleden had hij in een interview verteld dat hij wel heel erg grote fan is van een band die de jaren 80 veroverde met een fantastische hit. Je hoort er zo meteen eentje. Voor de koning Philip natuurlijk. Jennifer Page die komt daarna ook nog langs. Ja, nu ben je wel benieuwd hè, naar welke band onze Flippen luistert. Je hoort het binnen een dikke minuut.
1: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
2: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
3: Het grote nostalgie reisbureau.

0: zijn er wel een paar geweest die een crush hadden op Jennifer Page in de jaren 90. Zometeen hoor je Enrique Iglesias.
1: Reis rond de wereld.
0: Maar eerst moeten we nog verder op onze reis rond de wereld. En we zijn vandaag in Zuid-Afrika aanbeland. Een land dat best wel tot de verbeelding spreekt, denk ik. En op veel bucketlists staat als een droombestemming. Ik ben er zelf nog nooit geweest, maar Jeanette uit Assenede die is er al 3 keer geweest. Goedemiddag, Jeanette.
2: Goedemiddag, Alexander.
0: Jeanette, vertel, wat spreekt jou zo aan in Zuid-Afrika dat je nu al 3 keer bent geweest?
2: De eerste keer toen ik er kwam in 2009 was ik gewoon smoor verliefd op het land. Het heeft een zeer...
0: Oei, Jeanette, ja, je was even weggevallen. Je zei dat je smoor verliefd was, Jeanette.
2: Ja, ik was mooi verliefd op het land als ik er een voet aan land zette. En de natuur is er heel prachtig. Je kan er lekker eten, ze hebben er lekkere wijntjes. De mensen zijn heel vriendelijk. En ik hou van wilde dieren en die zie je daar dan natuurlijk ook wel.
0: Ja, dat kan ik mij wel inbeelden. Lekker eten, dan heb je mij al overtuigd, Jeanette. Wat is zo het type de keuken van Zuid-Afrika? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Als je natuurlijk in Kaapstad bent, dan ben je aan de zee en dan kan je heel lekkere visrestaurantjes aandoen met heel veel typische vis vandaar, waar ik nu precies op de naam niet kan komen. Maar als je dan meer het binnenland intrekt, dan heb je meer keuze uit vlees.
0: Ja, dat is die typische Zuid-Afrikaanse braai, hè? Dus rond de barbecue en dan heel de club samen. Fantastisch.
2: Ja, dat is echt heel gezellig. En dan gooi je maar iets op het vuur. En dat kan kudu zijn, dat kan struisvogel zijn. Ook hele lekkere rundslappen en zo. Het is heel lekker met een lekker wijntje erbij. En dat genieten.
0: Jeanette, lekker eten en een lekker wijntje, meer hebben wij niet nodig, hè?
2: Nee, zeker en vast niet.
0: Zeg, ik wou nog afsluiten, Jeanette. Je stuurt dat de tuinroute ook een aanrader is in Zuid-Afrika. Wat is dat juist?
2: De tuinroute, ja, dat beslaat ongeveer, ik denk, een goede 3000 in totaal. Hebben wij toen 3000 kilometer gereden. Mijn man heeft toen ter plaatse rondgereisd. We hebben ook een binnenlandse vlucht genomen. En die tuinroute, dat is qua natuur ook wel heel mooi.
0: Ja, dat zijn eigenlijk een beetje de greatest hits van Zuid-Afrika als je die tuinroute volgt.
2: Ja, Jeanette, ik denk dat de meeste mensen die naar Ginder gaan toch wel de tuinroute aandoen.
0: Je hebt mij helemaal overtuigd. Ik ben alvast helemaal warm gemaakt om zo'n typische Zuid-Afrikaanse braai mee te maken. Een lekker stukje vlees op de barbecue en dan een lekker glaasje wijn. Jeanette, bedankt om ons eventjes allemaal massaal mee te nemen naar Zuid-Afrika. En geniet nog van je dinsdag.
2: Ja, dankjewel voor jullie ook. Fijne dag nog.
0: Ondertussen krijg jij Enrique Iglesias met

0: Kenny Loggins met Footloose. Zometeen na 3 uur gaan we lekker zweten. Hey, girl, I want to make you sweat. Sweat till you can't sweat. Inner Circle hoor je na 3 uur. En we gaan nog altijd verder met onze reis door Zuid-Afrika natuurlijk. Jouw herinneringen, jouw tips, jouw mooie vakantiefoto's van het prachtige land daar in Afrika. Stuur het even door. En na 3 uur wil ik het ook hebben over die fantastische taal die ze daar spreken. Want die is wel heel hard verwant aan het Nederlands natuurlijk.
1: Het zijn de laatste soldedagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.
2: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
3: Dank u, ImoWeb!
4: Salons, relaxen, boxsprings, eetkamers, tafels en stoelen en accessoires. Bij Meubleta hebben we het allemaal. Met deze maand de waanzinnigste zondepromoties. Meubleta maakt van je huis een thuis. Bekijk ons aanbod op meubleta.be of laat je in onze showroom inspireren door de allernieuwste interieurtrends. We zijn enkel op donderdag gesloten. De scherpste prijzen, een correcte service, een eigen leverdienst. Meubleta. Meubleta. De meubelzaak in de Noorderkempen. Nostalgie.
0: Ik was even niet mis met de koptelefoon, maar het is ondertussen 2 voor 3. Nieuws krijg je van Frankje Kaljon.
5: Een man van 54 uit Everen in Brussel is overleden nadat hij op een tram werd aangevallen. De man verdedigde vorige week een vrouw die lastig gevallen werd. De man kwam tussen beiden, maar daarop keerde de aanvaller zich tegen hem en kreeg hij zware klappen. Hulpdiensten brachten hem nog naar het ziekenhuis, maar daar overleed hij later aan zijn verwondingen. De verdachte is opgepakt en aangehouden. Hij was al gekend bij de politie en het parket. Unionvoetballer Mohamed Fuseni is op brutale wijze overvallen in Brussel. Hij zat afgelopen zondag in zijn auto toen 5 gemaskerde overvallers hem plots uit zijn auto sleurden. De overvallers stalen onder meer zijn horloge en vluchten daarna weg. Intussen heeft de politie 1 verdachte opgepakt. Tijdens een huiszoeking werden de gestolen voorwerpen teruggevonden. Fuseni zelf stelt het goed en trainde gisteren nog mee bij zijn club Union. En in Japan zijn ook doden gevallen na de zware aardbeving met een kracht van 7,1. Volgens lokale media was er een ontploffing in een winkelcentrum. De tweede verdieping stortte in en heel wat mensen zitten ook nog vast onder het puin. Er zijn intussen zeker 50 mensen gewond geraakt en 12 gebouwen ingestort. 48.000 gezinnen zitten ook nog zonder elektriciteit. Japanse premier Takashi raadt mensen aan om voorzichtig te blijven voor de kans op een nieuwe aardbeving.
6: Nostalgie weer.
5: Het is genieten van een zalige zomerdag. Deze namiddag zijn er wel enkele wolken mogelijk met warme maxima tot 29 graden. Morgen en overmorgen opnieuw zonnig en nog wat warmer dan tot 33 graden. Ook de dagen daarna blijft het zomers warm met veel zon. Soms wel kans op een onweersbui. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
6: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister en je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote nostalgie reisbureau.
7: Met Sander.

0: is van mij.
1: Doe maar, met sinds een dag of twee een nummer dat ze volgens mij ongeveer wel verstaan in het land waar we vandaag beland zijn.
2: Reis rond de wereld.
1: Want vandaag bevinden we ons in Zuid-Afrika, het land dat fantastische natuur herbergt, wilde dieren en heerlijke eetcultuur, maar toch ook een beetje verbondenheid met ons land. Want de taal die ze daar spreken in Zuid-Afrika is natuurlijk dat heerlijke, sappige Afrikaans. Komt natuurlijk door de passage van de Nederlanders daar in Zuid-Afrika. Die hebben daar ook een stukje taal achtergelaten en daar is de taal Afrikaans uit ontstaan. Niet Zuid-Afrikaans, de taal die heet Afrikaans en is eigenlijk een soort broertje of zusje, zal ik maar zeggen, van het Nederlands. Ik zelf heb taal en letterkunde gestudeerd, Nederlands en Engels, en één vak dat ik ooit heb opgenomen, een keuzevak, dat was Afrikaans. Heel erg interessant om in die taal te duiken. Zo fijn was dat. En ik heb daar wel een paar leuke woordjes Afrikaans opgesnord uit mijn cursussen van toen, die ik wel even met jou wil leren. Want het is zo'n fantastisch leuke taal. Een giraf bijvoorbeeld, dat is een kameelpert. Vind ik heel leuk. Een nijlpaard noemen zij dan weer een sekoei. En misschien wel de leukste, een kameleon, dat is een verkleurmannetje. Een kameleon, een verkleurmannetje. Stel, je wil op een restaurant wat tabasco of hete saus bestellen. Dan moet je brandbeksaus zeggen. Een brandbeksaus, heerlijk. En wil je dan met de lift bijvoorbeeld naar je hotelkamer gaan, dan doe je dat met de hiesbak. Een lift is een

bijvoorbeeld, zodat je goed een gekleurd achterwerk kan hebben. Dat heet in het Afrikaans een amper broekie. Een amper broekie. Voilà. Dus volgende keer als je naar het strand gaat, neem dan zeker je amper broekie mee. Of je driehoekie doekie. Fantastisch leuke taal toch, dat Zuid-Afrikaans. En voilà, je hebt weer al wat bijgeleerd. Iets om aan de koffiemachine te vertellen morgen op de bureaus. Hè? Oh.

0: Boquero en Paul Jong. Senza una dona. Het is duidelijk dat mijn Afrikaans toch een beetje roestig is. Zeker mijn uitspraak. Zowel Elisa als ons vertelden me dat verkleur mannequin is. Een chameleon, dat spreek je zo uit. Het is een hijsbakkie. Een lift is dan weer een hijsbakkie. Leuk toch? Ilse die vertelt, Big Brother, dat is grote broer Koekeloer. Ik ging eraan 20 jaar geleden toen ik in Zuid-Afrika was. Je kan de krant wel lezen. Wat een zalig taaltje. En dan is er ook nog Kevin Raas, die zegt misschien nog enkele woordjes Afrikaans. Een spookasem, dat is een suikerspin. Een spookasem, ik hoop dat ik het juist uitspreek. Een zweefteef, dat is een stewardess, die kende ik. En dan een gynaecoloog, een dozenloerder. Zou dat echt waar zijn? Een dozenloerder. Ik zou het wel een prachtig woord vinden. Zometeen krijg je Depeche Mode met Just Can't Get Enough. Een beetje zoals ik van dat prachtige Zuid-Afrikaans.
1: Joehoe! Grijp de Swisssense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swisssense.
2: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
3: Nu tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen. Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar ZitID. Voor alle zitmeubelen moet je bij ZitID zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen. ZitID. In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
4: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
5: Kom, laat je inspireren.
6: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
5: Kom, laat je inspireren.
6: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
5: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
6: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.

Earth, Wind & Fire, Boogie Wonderland uit 1979. Voor de volgende hit moeten we naar het jaar 1994, toen de film Reality Bites uitkwam. Met Winona Ryder, Ethan Hawke en Ben Stiller. Echt wel grote Hollywoodsterren. En de soundtrack die werd onder andere voorzien door de reggae band Big Mountain. En die ging aan de slag met een nummer dat we origineel kennen in de versie van Peter Frampton. Maar hun versie uit 1994 werd ook een enorme hit. Baby, I Love Your Way.

Mijnik Wande, die zijn wel voorbij op deze dinsdagmiddag natuurlijk. Ik weet niet wat jouw plannen zijn. Misschien ben jij een van de collega's die de bureau wel recht houdt daar. Maar dan voorzie ik alvast de juiste soundtrack om je door dat namiddagdipje heen te sleuren. Een kleine boefdocht misschien nog. Of misschien al nood aan een 4 uurtje. Ja, 4 over half 4. Dan wil je misschien eens naar de koekenkast lopen. Wel, geef jou de juiste soundtrack. Wat dacht je van de kopstem met Mika?

Metallica en Relax, Take It Easy. Ik zei het al. Het is ondertussen 4:08, tijd voor een vieruurtje. Marina die stuurt, ik heb net een stuk zelfgemaakte cheesecake op. Voor de eerste keer gegeten en al zeg ik het zelf, het was lekker. Amai mannetjes, nu loopt het water bij gewoon in de mond, Marina. Ik ga hier ook eens naar de koekenkast lopen, denk ik. En anders een muzikaal vieruurtje. Wat dacht je van Cher, Love and Understanding en een beetje Cool en The Gang met Fresh? Dat kan ook wel helpen op zo'n warme dinsdag.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
0: Een dessertje. Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovit.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Het grote nostalgie reisbureau.

0: Ken je dat gevoel 's ochtends, het geluid van de wekker gaat? Stiekem vind je het een beetje jammer dat je dat warme bedje moet verlaten. Dan is er één iemand die je de moeite geeft, die de moeite is om uit dat bed te komen. Dat is natuurlijk onze Kim Muilaert. Elke ochtend sta je met haar op tussen 6 en 10. Wat ik ook altijd zo leuk vind, is tussen 9 en 10. Want dan hoor je dit.
1: De 10 van Nostalgie.
0: Ja, dan zet Kim altijd 10 platen in een soort ranglijst. De 10 van Nostalgie. Altijd in een bepaald thema. En die platen, die kies jij gewoon. Vandaag was het thema vliegen dat centraal stond. En dan hadden we onder andere Paul de Leeuw met Vlieg met me mee. Lenny Kravitz, Fly Away. Super Diesel met Ticket naar de zon. Madonna met Holiday. En Fly van Machiavel natuurlijk. Een heel erg fijne verzameling aan platen. En morgen is het een heel erg leuke 10 van Nostalgie die op de planning staat. Want morgen doen we het gewoon lekker in het Frans. Oui, oui, boursin, baguette, het zal wel zijn. De mooiste taal ter wereld, althans als het over de liefde gaat. En ook wel over, op muzikaal vlak, vind ik. Want heel erg veel fijne Franstalige songs die misschien wel in die 10 van Nostalgie kunnen belanden morgen. Zelf is het voor mij niet heel erg moeilijk. Ik kies voor deze. Bij Montagnier en het lekkere zomerse Les Soleils du Tropique. Kan voor mij niet ontbreken in de 10 van Nostalgie als het dan over Franstalig gaat. Maar welke plaats mag er voor jou niet ontbreken in die 10 van Nostalgie? Morgen in dat thema Franstalig dus. De Nostalgie-app, dat is waar je moet zijn. Stuur je plaat alvast even door. En ik bezorg ze hoogstpersoonlijk aan Kim Muilaert die de stemmen telt. En morgen vroeg tussen 9 en 10 kom je te weten welke 10 platen er uiteindelijk belanden in die 10 van Nostalgie in de categorie Franstalig. Ondertussen gaan we toch nog eens even terug naar het Engels. Ook altijd leuk, Olivia Newton-John en Yellow met Xanadu. Play.

0: Ondertussen komen al de eerste suggesties binnen voor die 10 van Nostalgie morgen in het thema Franstalig. Heb jij nog een plaat die er zeker niet in mag ontbreken? De Nostalgie app, daar kan je ze altijd doorsturen.
1: Zometeen bij Nostalgie.
0: De hihi's die je telen weer vierig. Na 4 uur, na Frankje Kaljon met de vies. Wat is voor zometeen?
2: Het wordt bloedheet deze zomer. Maar sommige verhalen zijn ijskoud. Verdwijningen, moorden, mysteries die blijven hangen. Duik deze zomer in de strafste True Crime podcasts. Luister waar je wil, maar kijk over je schouder. Ontdek de True Crime podcast via Luister in de app van Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen of Het Belang van Limburg.

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
3: Dank u, ImoWeb!
4: 2 voor 5, hele goedemiddag. Nieuws krijg je van Frankje Caljon. Frankje, er is een verdachte opgepakt voor de steekpartij in Antwerpen.
5: Ja, de man die vanmorgen een sekswerkster heeft neergestoken in het Antwerpse Schipperskwartier is opgepakt, dat meldt de politie. Het gaat om een jongeman van 18 die wel vaker in het Schipperskwartier rondhangt. De politie kon hem thuis oppakken. Het is niet duidelijk wat de jongeman bezielde. Het slachtoffer, een vrouw van 50, is intussen niet meer in levensgevaar. In Frankrijk heeft de politie een gruwelijke ontdekking gedaan. In het huis van een koppel in de Franse stad Orange zijn 5 babylichamen gevonden. Speurders vonden de lichamen in dozen. Volgens een bron was de vrouw gisteren nog bevallen van een gezonde baby. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is. Het parket wil voorlopig nog geen details over de zaak kwijt. Het onderzoek loopt nog. En voetbalfans zullen het graag horen. Het Belgisch voetbal kan je weer volledig op televisie volgen. De sportzender van Telenet, Play Sports, pakt uit met een groot sportaanbod. Naast de Jubilair Pro League kan je ook de Crocky Cup of de beker de komende 4 seizoenen exclusief op Play Sports kijken. Het heeft daarover een akkoord met rechtenhouder DAZN. Je kan ook genieten van buitenlandse toppers uit de Engelse Premier League of de Duitse Bundesliga. En voor wie af en toe iets anders wil, is er ook de Formule 1, veldrijden en tennis.
6: Nostalgie weer.
5: Het is genieten van een zalige zomerdag. Deze namiddag zijn er enkele wolken mogelijk met warme maxima tot 29 graden. Morgen en overmorgen opnieuw zonnig en nog wat warmer tot 33 graden. Ook de dagen daarna blijft het zomers warm met veel zon. Soms wel kans op een onweersbui. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
6: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote nostalgie-reisbureau.
7: Met Sander.
4: Dit uur passeert onze reiskar weer. En ik mag een tripje met die fantastische D-car Mobile Home weggeven. Wil jij dat ook winnen? Dan zal ik de oortjes maar spitsen. Ondertussen krijg je Michael Jackson. Goedemiddag.

0: hangt een hele hoop rond deze hit van Texas uit 1997. Mijn geboortejaar. Dan weet je dat er alleen maar goede dingen uit kunnen voortkomen. Hè?
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
0: Het is weer tijd om iemand heel gelukkig te maken dit uur in ons grote nostalgie-reisbureau. Want de reiskar die passeert weer dit uur. Hoor je het geluid van de reiskar passeren, dan maak je dit uur kans op een fantastisch tripje met een mobilhome van T-car, zo'n T-car motorhome.

Voilà, nu heb je hem nog eens gehoord. En nu is het afwachten tot wanneer hij nog eens passeert. Afwassen tot wanneer hij passeert, dat kan je misschien ook. Misschien ben je wel aan het afwassen. Dan kan je wat met het schuim gooien. Terwijl je danst op deze Casey en de Sunshine Band. But that's the way I like it. Aha.

0: Duran Duran met Save a Prayer. Zometeen krijg je misschien wel het leukste liedje van R.E.M. 1991 scoren ze een megahit. Shiny Happy People samen met Kate Pearson. En daarna krijg je de megahit die misschien wel de bekendste DJ van ons land op de wereldkaart zette. Lost Frequencies, die brak volledig door in 2014. Met welke song? Dat hoor je zometeen.
1: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.
2: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker. Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot -50%.
3: Oké, wacht. Just even checken. Huh? Hebben we alles wat we nodig hebben?
4: Een koord, duct tape,
3: rubberbotten, de schop.
4: Oh, zou je niet beter ook die kettingzaag meepakken?
3: Ah nee, daarom hebben we dat tapijt.
5: Heb je geen klantenkaart, meneer?
6: Saftie. Een crimineel groot aanbod vind je bij Saftie. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
7: Als je het bij Saftie niet vindt, vind het nergens.
6: Saftie.
8: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips.
9: Laat je inspireren.
8: En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie.
10: Motorhome of campervan? Nieuw, tweedehands of huren? Kom langs in onze showrooms in Geel en Wetteren. Dikar Motorhomes.
11: Welkom thuis.
12: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.

0: Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: De start van een fantastische carrière was het in 2014 voor Lost Frequencies. Met deze Are You With Me? Stel, jij wil met je partner op een romantisch weekendje. Helemaal alleen. En je hebt de vrijheid om te gaan en staan waar je wil. Of je wil met je beste vriend of vriendin een onvergetelijke roadtrip beleven. Wel, ik kan jou dat bezorgen. Op onze kosten kan jij een weekend lang genieten van een D-car motorhome. Wat moet je daarvoor doen? Luisteren. En misschien ben dit jij wel binnenkort. Misschien start jij binnenkort wel de motor. Van die mobilhome, die motorhome. Als jij onze reiskar hoort passeren natuurlijk. Als je die hoort passeren, de reiskar, dan stuur je reiskar in de nostalgie-app. Ik heb gisteren onder mijn voeten gekregen van mijn baas dat ik het iets te hard verklapt had wanneer die eraan kwam. Maar ik zou nu ook niet te ver weglopen. Na een Lionel Wishie bijvoorbeeld.

0: Ja, en chimed dat de reisker is gepasseerd.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
0: Je hoorde ze daarnet tingelen, die reiskar. Dat was jouw teken om natuurlijk reiskar te sturen in die nostalgie-app. En wie weet kan ik jou gelukkig maken met zo'n weekendje weg met die Dikar Motorhome. Helemaal vrij. Jij beslist waar naartoe. Heerlijk is het. Echt waar, ik zei het al. Mijn ouders die zweren er al jaren bij met zo'n motorhome. Dus jij kan het nu ook eens een weekend lang uitproberen. Heel echt mooie prijs. En als jij reiskar hebt gestuurd, dan zou ik nu je gsm in de gaten houden.
2: Hallo, mijn Merel.
0: Dag Merel, je spreekt met Sander van Nostalgie. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Merel, op een schaal van 1 tot 800 miljoen duizend, hoe blij kan ik jou maken met een weekendje weg met een Dikar Motorhome?
2: Mag ik 900 miljoen duizend zijn?
0: Hoppakee, het is van jou!
2: Dank u.
0: Merel, zalig. Hoe blij ben jij? 900 miljoen duizend blij dus op een schaal. Wie ga je meenemen in die prachtige motorhome van Dikar?
2: Sowieso mijn partner.
0: Uw partner. En hoe heet jouw partner, Merel?
2: Michael.
0: Merel en Mike. Oh, jullie zijn een goed duo, denk ik. Merel en Michael.
2: Ja.
0: Onze moeder zegt altijd, als het goed klinkt, dan zal het ook wel werken. Is het wel gekomen, Merel, dat tripje weg met z'n tweetjes?
2: Zeer wel gekomen, zeer.
0: Hebben jullie al een vakantie achter de rug samen van dit jaar?
2: Wij zijn al samen een paar dagen weg geweest, maar nog eens een extra weekendje zal zeker duchten.
0: Dat snap ik helemaal. En zo'n motorhome, is het de eerste keer met een mobiloom? Of ben je al een ervaringsdeskundige?
2: Dat zal de eerste keer zijn.
0: Oké, okay. En wie gaat er dan rijden, Merel? Jij of Michael?
2: Nee, Michael sowieso.
0: Oké. Ik hoor het al. Jij moet dan wel voor de snacks zorgen onderweg. Is dat afgesproken?
2: Dat komt helemaal in orde.
0: Merel, ik wens jou een prachtig en romantisch weekend toe in die Dikar Motorhome. Groetjes aan Michael en ik ga jullie nooit meer vergeten. Merel en Michael, dat is een oorlijk duo, dat weet ik nu al.
2: Merci.
0: Geniet nog van de dinsdag, Merel.
2: Dank u.

0: Michael binnenkort in hun eigen mobiloom. Want als een weekendje met die van Dikar. Heerlijk. Zo leuk om mensen blij te maken. Ook de hele zomer kan je tripjes winnen, hoor. In ons grote nostalgie-reisbureau. Zolang je die ijskar, moet die reiskar liever maar hoort passeren. Nostalgie. Ja, ondertussen zijn we ook nog volop bezig met onze reis rond de wereld. En deze uren vertoeven we nog altijd in Zuid-Afrika. Zometeen geef ik je de top 3 aan bezienswaardigheden in Zuid-Afrika. Althans, volgens het internet. Ik heb me laten leiden door een gespecialiseerde site. Een Nederlandse site die de top 3 bezienswaardigheden heeft opgelijst. Ik kan alvast zeggen dat er iets met een kabelbaan tussen zit. Er zit een bepaald nationaal park tussen. En blijkbaar ook iets met een hangbrug over een prachtige rivier. Welke top 3 het is, dat kom je zo meteen te weten.
1: Nostalgie. Laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken. Met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
2: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eele, als treintipper voor Nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
1: De treintipper met Christophe. Elke woensdagochtend tussen 8 en 9. In het grote Nostalgie-reisbureau.
3: Beste Nostalgie-luisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag.
1: Luister en je bent op vakantie.
4: Knaldi. Nu bij Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
5: Krevel.
4: Nog 4 dagen om te profiteren van de solden bij Krevel. Met kortingen tot wel min 50% in de winkel en op krevel.be.
5: Krevel, leef beter.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
7: Oh my god.
6: Zo dus.
7: Wauw.
6: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
9: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Uh-huh. Ik wil een correcte prijs uh-huh. En ik wil echte service.
10: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske makrie voor in Ronse. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in 1 keer opgelost, hè.
9: Echt?
10: Echt waar?
8: Makrie in Ronse. Interieurs met advies in Ronse of op makrie.be. Nu solde bij Makrie.
1: Een horizon vol luchtballonnen. Maar er is er maar één die een echte hit is. De Nostalgie Luchtballon. Win een ballonvaart voor jou en 3 vrienden met de muzikaalste luchtballon van het land. Schrijf je nu in op de Nostalgie nieuwsbrief op nostalgie.be en win. Stijg boven alles uit en geniet van de vrijheid hoog in de lucht. Kan je niet wachten? Boek vandaag al je ballonvaart via nostalgieballon.be.
11: Al sinds 1958 zorgt Deniwol er elke dag voor dat u kan genieten van de nachtrust die u verdient. Van matras of lattenbodem tot bokspring. Alles voor uw rustige nacht wordt bij ons zelf geproduceerd.
12: Ultiem slaapcomfort, Deniwol, Deniwol.
11: Het ultieme slaapcomfort.
12: Deniwol.
11: Nu zomeracties tot 31 augustus. Wolvertemse Steenweg 230 in Merchtem. En op deniwol.be.
13: Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur. Of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.

Eén zo'n meter kwillen uit de 90s. Quit playing games. Playing games met de meisjes in Hearts hadden die Backstreet Boys wel wat gedaan, denk ik, in hun tijd. Ondertussen vertoeven we nog altijd in Zuid-Afrika. Dat doen we met onze reis rond de wereld. Elke dag staan er twee landen centraal. Vanmorgen zat Alexander nog in Ibiza. Vandaag zitten wij in Zuid-Afrika de komende uren. En ik had jou de drie grootste trekpleisters beloofd van Zuid-Afrika. Nochtans, volgens het internet. Ik ben er zelf nog nooit geweest, dus geef gerust je mening in de Nostalgie app of jij vindt dat dit nu echt de drie grootste trekpleisters zijn van Zuid-Afrika. Op nummer 1 staat er een bezoekje aan Kaapstad en de voet van de Tafelberg. En dat doe je dan door een kabelbaan te volgen. Maar ga met de kabelbaan naar de top op 1000 meter hoogte en geniet tijdens de rit van een waanzinnig 360 graden uitzicht. Kom vroeg in de ochtend, staat er, voor de grote drukte en de hitte en geniet van de opkomende zon achter de skyline van Kaapstad en de rust van de natuur. Dat is de grootste trekpleister. Op 2 staat het Kruger National Park, de locatie voor je safari. Het is het bekendste wildpark ter wereld, staat er, dat Kruger National Park. Het bevat een oppervlakte van 20.000 vierkante kilometer. Dat is ongeveer België, denk ik. Iets kleiner dan België. Die je het best kunt ervaren vanuit zo'n open jeep onder begeleiding van een ervaren ranger. En nog een kleine tip blijkbaar. Ga vroeg in de ochtend, wanneer de zon opkomt. Op dat tijdstip worden de dieren actief en heb je de grootste kans om ze te zien. Water en zonnecrème. Dat moet je vooral goed meebrengen. En een goed opgeladen telefoon of camerabatterij om dat allemaal te kunnen vastleggen. Op de gevoelige plaats. En dan de derde grootste trekpleister is Tsitsikamma. De groene longen van de tuinroute aan de zuidkust van Zuid-Afrika, van Hermanus tot Port Elizabeth, vind je langs de kustlijn de bekende tuinroute. Een van de mooiste routes van het land. Maar verrassend, niet door de kleurrijke tuinen, zoals de naam doet vermoeden, maar wel door het Utineka en Tsitsikamma gebergte. Dat ligt parallel aan de kustlijn. Zo botsen wolken die ontstaan boven de Indische Oceaan er tegenaan, wat voor regen zorgt. En die regen zorgt dan weer voor een fantastische vegetatie tussen de Mosselbaai en Port Elizabeth, waar de tuinroute dus de naam aan dankt, omdat het zo'n prachtige vegetatie is dat het wel lijkt op een tropische tuin. Voilà, dat zijn volgens het internet de drie grote trekpleisters, zo moet ik het zeggen. Jouw mening over die drie grote trekpleisters? Laat ze gerust komen in de Nostalgie-app. En wil jij er misschien nog wat aan toevoegen? Want ik ben er zelf nog nooit geweest, maar door al jouw tips voelt het wel alsof ik er al ben geweest. Dit is Madison Avenue, Don't Call Me Baby.

0: Ambition Deutsch met Peter Schilling en Major Tom. Na 5 uur laat ik het zonnetje schijnen uit jouw radio. Het Sunshine Reggae van Laidback. En een ode van Prince aan mijn vriendin. Ja jongens, the most beautiful girl in the world. Dat is voor zo meteen.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
3: Hoe dat?
2: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh cool!
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
0: Nostalgie. 1 voor 5 is het ondertussen nieuws krijg je van Frankje Caljon. En Frankje, de waterstanden in Europa staan laag.
4: Ja, door de aanhoudende droogte dreigt de waterstand van verschillende rivieren te dalen tot een dieptepunt. Bijvoorbeeld in de Rijn in Duitsland. Het water daar staat op sommige plaatsen maar 30 centimeter hoog. Dat is het laagste peil sinds 2018. En wellicht daalt het niveau deze week nog verder. En dat is een probleem voor de scheepvaart. De transportkosten lopen daardoor fors op. Ook de kwaliteit van het water wordt slechter. Wat kan leiden tot blauwalgen en vissterfte. De man die vanmorgen een sekswerkster heeft neergestoken in het Antwerpse Schipperskwartier is opgepakt. Het gaat om een jongeman van 18 die wel vaker in het Schipperskwartier rondhangt. De politie kon hem thuis oppakken. Het is niet duidelijk wat de jongeman bezielde. Het slachtoffer, een vrouw van 50, is intussen niet meer in levensgevaar. Het dodental van de verwoestende bosbrand in de Zuid-Spaanse provincie Almeria is opgelopen tot 14. Een vrouw is in het ziekenhuis bijna een maand later overleden aan haar verwondingen. Ze had brandwonden opgelopen op ongeveer 70% van haar lichaam. Nog 3 andere slachtoffers worden verzorgd in het ziekenhuis. Bij de bosbrand stierven eerder deze maand al 13 mensen, onder wie ook 3 Belgen. In Washington in de Verenigde Staten ontmoet de Amerikaanse president Trump rond deze tijd de Israëlische premier Netanyahu, al voor de 7e keer op 2 jaar tijd. Het is wel het eerste gesprek sinds de oorlog in het Midden-Oosten. En Trump zat ook nog samen met de Oekraïnse president Zelensky over de oorlog met Rusland.
1: Nostalgie weer.
4: Vanavond en vannacht licht bewolkt met minimaal tot 19 graden. Morgen en overmorgen opnieuw zonnig en nog wat warmer tot 33 graden. Ook de dagen daarna blijft het zomers warm met veel zon. Soms wel kans op een onweersbui. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie-reisbureau.
5: Met Sander.
0: Nog een uurtje lang duiken we in de wonderwereld van Zuid-Afrika en trakteer ik jou op de leukste zomerse platen. Ik zei het al hoor, Prince komt met een ode aan mijn vriendin. The most beautiful girl in the world. Voilà, ze punten gescoord. Oh, yeah.

laid back and sunshine reggae. En ondertussen nog een berichtje in onze nostalgie over Zuid-Afrika. Blijkbaar is de diamantstad Kimberley echt een bezoekje waard. Ja, dat is wel even voor de dames onder ons, denk ik. De diamanten die daar schitteren, daar kan je wel eens wat geld uitgeven. Kimberley dus, het is niet alleen een meisjesnaam, maar ook een stad in Zuid-Afrika. Budapest, dat ligt daarmee in Hongarije. Maar...

Billy Ray Cyrus met Achy Breaky Heart. Vandaag werd nog bekend dat zijn dochter Miley een nieuwe platenmaatschappij heeft gevonden. Dus daar ook nog muzikale plannen in het gezin Cyrus. Zometeen een hele grote hit van Fleetwood Mac.

0: En kan je even lekker jiven met Barry White.
1: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. ZID.
2: Nu tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
3: ZID.
2: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar
3: ZID.
2: Voor alle zitmeubelen moet je bij ZID zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
3: ZID.
2: In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
4: Kom, laat je inspireren.
5: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
4: Kom, laat je inspireren.
5: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
4: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
5: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
6: Een dagje

Een nummer om iemand is dicht tegen uw gilet te trekken. Barry White en You're the First, the Last, My Everything. Zometeen Maxi Priest met Close to You. Maar eerst een klein beetje meligheid, een klein beetje zoetheid. Als een soort suikerspin, een muzikale suikerspin op een dinsdagnamiddag. Deze Savage Garden met Truly, Madly, Deeply.

Maxi Priest met Close to You. De zomer van Robbie Williams was wel best gevuld, denk ik. Hij was nog te zien op het WK voetbal, op de sluitingsceremonie. En was ook nog te zien op het Live is Live festival hier bij ons. Op Park Middenvijver, hier op Linkeroever, dat wou ik zeggen. Echt een hele goede show. Echt waar. Wat een entertainer. The King of Entertainment.

0: gaan we nog even naar ons LMP3. Die is natuurlijk nog steeds ribbidebie op de luchthaven Brussels Airport. En ons Ellen die staat zo meteen bij iemand die bijna dagelijks op de luchthaven komt. Maar dat is voor zometeen na Robin S. en na Nick Kamen.
1: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
2: En onze pa is een Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Het zijn de laatste soldedagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.
5: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
6: Ja, hallo, wij zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
7: Schat, die kleine moet eten.
6: Onze kinderen moeten eten.
5: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
8: Code Yellow!

0: Even naar het magisch jaar 1986 met Nick Kamen. Het jaar waarin onze Rode Duivel scoorde in Mexico. Sandra Kim het Songfestival won. En Nick Kamen deze Each Time You Break My Heart uitbracht. Zometeen doen we het in het Italiaans met Umberto Tozzi. Maar eerst moeten we langs de luchthaven.
1: Ribbedebi met Petri.
0: Maar onze Ellen Petri die is daar weer. Ribbedebi natuurlijk. Ze staat daar nog altijd in Brussels Airport. En ze staat bij iemand die bijna dagelijks op de luchthaven komt. Ellen, over wie gaat het?
2: Wel, het is weer iemand in uniform van Brussels Airlines. Carleen.
3: Hey, dag Ellen. Ja, ik ben dus Carleen van Brussels Airlines. Wij zijn Passenger Agent Service. En dat zijn dus eigenlijk mensen die die mensen verwelkomen en zeggen waar dat ze naartoe moeten. Er zijn heel veel mensen die soms ook wel wat stress hebben. En wij zorgen eigenlijk met de glimlach ervoor om de mensen aan boord te krijgen.
2: Met je glimlach. Ja. Maar hoe bewaarde die op uw gezicht en ook op die van de passagier?
3: Ik moet eerlijk zeggen, ik geloof erin dat als je geeft, dat je krijgt wat je geeft. En als je een glimlach al geeft, dat is niet altijd zo, maar meestal helpt dat wel.
2: Maar ik neem ook aan, hè, glimlach of niet, dat er toch wel conflicten zijn. Of net voordat ze op het vliegtuig gaan, dat er wel wat dingen gebeuren.
3: Absoluut, ja. Mensen zijn, blijven mensen. Ze zijn gestrest. En er is al, het kan zijn als ze inderdaad denken van, nu ben ik heel boos op u, want jij bent degene dat daar staat. Jij bent op dat moment Brussels Airlines.
2: En wat gebeurt er dan zoal?
3: Ja, soms kan dat wel zijn dat de mensen tegen u beginnen te roepen. Ja, dat is in the heat of the moment dan. Maar wij proberen dat wel echt rustig aan te pakken. En het lukt ons wel eigenlijk meestal om de mensen rustig te krijgen.
2: Zijn er dan echt al mensen, passagiers die niet aan boord mochten door hun gedrag?
3: Ja, dat hebben wij ook. Ja, dus als ze ons beginnen uit te maken of ze beginnen ons echt aan te vallen, dan kan...
2: Fysiek dan?
3: Ja, soms gebeurt dat wel. Maar dat is echt uitzonderlijk. Ik werk er nu bijna 10 jaar. Ik heb dat nog nooit voor gehad.
2: Zeg, wat is het mooiste aan uw job?
3: Ja, ik blijf met mijn glimlach. Ik heb dit eigenlijk gekozen omdat ik met heel veel mensen in contact kom. Omdat ik ook de mensen op hun vlucht kan krijgen en op hun bestemming kan krijgen. Ja, ik zeg het, mijn dochter van 7 jaar die zegt, oh mama, ik wil uw job doen. Gewoon omdat ik er zo positief over ben.
2: Ja, maar het is ook zo, ik zie het in jouw ogen. Dus ik hoop als ik nog eens ga reizen met Brussels Airlines, dat ik bij jou, Carleen, terechtkom.
3: Jij bent altijd welkom bij ons.
2: Dankjewel, Carleen.
1: Ellen Petri, live van op Brussels Airport. Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.

dat was maken, een aperolletje op het terras. In het leuke avondzonnetje dat wel kon piepen hier in Antwerpen. Hopelijk geniet jij nog een beetje van een mooie dinsdagavond muzikaal. Komt dat uiteraard in orde. Billy Ocean staat nog klaar voor jou na 6 uur. En ook Clouseau komt langs met Nobelprijs. Maar ik heb er nog eentje voor jou voor de klok 6 uur slaat. En dat is deze, de Pet Shop Boys met de Go West. Een plaat die misschien de afwas nog wat vlotter kan laten vooruitgaan bij Nancy Janssens. Want ze stuurt wat een topplaten deze avond. Zo gaat de afwas goed vooruit. Ik kan wat extra spetteren met de zeep, zei Nancy.

0: Krevel.
1: Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solden met kortingen tot wel min 50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
0: Krevel. Leef beter.
2: Knaldi.
3: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
4: Nostalgie. Goedenavond, het is bijna 2 voor 6. Ik ben vrouwtje Kaljon. De waterstanden in Europa staan laag. Door de aanhoudende droogte dreigt de waterstand van verschillende rivieren te dalen tot een dieptepunt. Bijvoorbeeld in de Rijn in Duitsland. Het water daar staat op sommige plaatsen maar 30 centimeter hoog. Dat is het laagste peil sinds 2018. En wellicht daalt het niveau deze week nog verder. Dat is een probleem voor de scheepvaart. De transportkosten lopen daardoor fors op. En ook de kwaliteit van het water wordt slechter. Wat kan leiden tot blauwalgen en vissterfte. In Spanje is de dodental van de verwoestende brand in de provincie Almeria opgelopen tot 14. Een vrouw is in het ziekenhuis bijna een maand later overleden aan haar verwondingen. Ze had brandwonden opgelopen op ongeveer 70% van haar lichaam. Bij de brand stierven ook 3 Belgen. De situatie in Frankrijk blijft ook kritiek. In het departement Pyrénées-Oriental is een natuurbrand opnieuw opgeleid. En ook is er een grote heropflakkering van een brand in de Gironde, dichtbij Bordeaux. In Washington zitten de Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu samen. Al voor de 7e keer op 2 jaar tijd. Het is wel het eerste gesprek sinds de oorlog in het Midden-Oosten. Ze zullen het wellicht hebben over enkele uitspraken die Netanyahu heeft gedaan in de pers. Netanyahu zei al dat ze de Iraanse nucleaire sites verder zullen aanvallen. Maar Trump is daar niet blij mee en zegt dat Netanyahu zo druk wil uitvoeren op de VS. En dan nog voetbal. Roberto Mancini is de nieuwe bondscoach van Italië. Hij volgt Gattuso op, die zelf opstapte na het mislopen van de kwalificatie voor het WK. Het was al het 30e gemiste WK op rij. Mancini is 61 en keert nu terug naar de Italiaanse nationale ploeg. In 2021 pakte hij met Italië nog de Europese titel.
2: Nostalgie weer.
4: Vanavond en vannacht licht bewolkt met minima tot 19 graden. Morgen en overmorgen opnieuw zonnig en nog wat warmer tot 33 graden. Ook de dagen daarna blijft het zomers warm met veel zon. Soms wel kans op een onweersbui. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlova.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Ja, nog 1 meter. Oh.
3: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobpad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobpad.be of via de app.
4: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
5: Al je Napster-downloads uit de Nillies terug horen. Luister naar Nostalgie 90s en Nillies via onze app of op nostalgie.be.

0: meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
1: Het wordt bloedheet deze zomer. Maar sommige verhalen zijn ijskoud. Verdwijningen, moorden, mysteries die blijven hangen. Duik deze zomer in de strafste True Crime podcasts. Luister waar je wil, maar kijk over je schouder. Ontdek de True Crime podcast via Luister in de app van Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen of Het Belang van Limburg.
2: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
3: Dank u, ImoWeb!
4: Nostalgie. Een goede avond, het is 6:35. Ik ben Vrouwtje Kaljon. In Washington zit het gesprek tussen president Trump en Israëlisch premier Netanyahu erop. Ze zaten samen over de oorlog in het Midden-Oosten. Het was de eerste keer dat de twee leiders samen zaten sinds de start van die oorlog. Volgens president Trump liep het gesprek goed. Israëlisch premier Netanyahu zei eerder al dat hij de aanvallen op Iraanse nucleaire sites wil voortzetten. Maar dat ziet Trump niet zitten. Hij wil een einde aan de oorlog. Maar het is afwachten of dat ook zal gebeuren. President Trump zat ook nog samen met Oekraïns president Zelensky over de oorlog met Rusland. Ook dat verliep naar eigen zeggen goed. In Antwerpen is een man van 62 overleden na een val van de vijfde verdieping van een appartementsgebouw. De man was aan het werk op zijn terras toen hij plots viel. Omstaanders probeerden hem nog te reanimeren, maar hij overleed ter plaatse. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Na Aalst gisteren start straks een natuurcriterium in Roeselare in West-Vlaanderen. Het is vooral uitkijken naar Tim Merlier en Remco Evenepoel. De nummer 2 uit de Ronde van Frankrijk, Remco Evenepoel, sprintte gisteren nog naar de zege. Afwachten wat hij vandaag gaat doen. Voor het eerst dit jaar zullen ook G-wielrenners deelnemen aan een Special Olympic Race. Ze rijden op hun eigen fiets een koppeltijdrit met bekende mensen zoals Johan Museeuw en Geert de Vlieger. En voetbal dan nog. Roberto Mancini is de nieuwe bondscoach van Italië. Hij volgt Gattuso op, die zelf opstapte na het mislopen van de kwalificatie voor het WK voetbal. Het was al het 30e gemiste WK op rij voor Italië. Mancini is 61 en keert nu terug naar de Italiaanse nationale ploeg. In 2021 pakte hij met Italië nog de Europese titel.
5: Nostalgie weer.
4: Vanavond en vannacht licht bewolkt met minima tot 19 graden. Morgen en overmorgen opnieuw zonnig en nog wat warmer tot 33 graden. Ook de dagen daarna blijft het zomers warm met veel zon. Soms kans op een onweersbui. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
5: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: 100.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
1: Manutan, Manutan.
0: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: Manutan, Manutan.
0: Bestel op manutan.be.
2: Knaldi.
3: Nu bij Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.

0: blij dat we weg zijn.
1: Nostalgie laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
0: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eelen, als treintipper voor Nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
1: De Treintipper met Christophe. Elke woensdagochtend tussen 8 en 9 in het grote Nostalgie-reisbureau.
2: Beste nostalgieluisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag.
1: Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.
3: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling 1+1 gratis.

0: Getenwas, ja.
1: De Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.

0: Iedereen moet het weten.
1: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
2: Zit idee.
3: Nu tijdens de solden, stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
2: Zit idee, zit idee.
3: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts 1199 euro. Dus haast je naar...
2: Zit idee, zit idee.
3: Voor alle zitmeubelen moet je bij Zit idee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
2: Zit idee.
3: In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
4: Oké, wacht. Just even checken. Hebben we alles wat we nodig hebben?
5: Een koord, duct tape,
4: rubberbotten, de schop.
5: Oh, zou hem niet beter ook die kettingzaag meepakken?
4: Daarom hebben we dat tapijt.
6: Heb je geen klantenkaart, meneer?
7: Safti. Een crimineel groot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
4: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
7: Safti.
8: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
9: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
10: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maakje voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè?
9: Echt
10: waar?
8: Makri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op makri.be. Nu solden bij Makri.

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
3: Goedenavond. In Frankrijk blijft de situatie van de bosbranden kritiek. In het departement Gironde werden vandaag al 14 heropflakkeringen geregistreerd. Daarbij raakte ook een brandweerman gewond. Volgens de autoriteiten is de brand nog steeds onder controle. Intussen mogen ook de inwoners van 3 gemeenten in de buurt van Bordeaux terug naar huis. Zij werden afgelopen weekend geëvacueerd. Het gesprek tussen Amerikaans president Donald Trump en Israëlisch premier Netanyahu is goed verlopen. Dat meldt het Witte Huis. In totaal zaten ze zo'n 1 uur en 15 minuten samen. Er werd onder meer gesproken over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijk einde daarvan. Het is niet duidelijk of er daarover iets beslist is. Eerder zat Amerikaans president Trump ook al samen met Oekraïens president Zelensky. Die bedankte Trump achteraf voor de steun. En FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om het WK voetbal te verkopen. Dat meldt de Britse krant The Financial Times. Concreet wil Infantino de aandelen van het WK verkopen aan privé-investeerders. Volgens de Financial Times werden onder meer verschillende personen uit de entourage van Amerikaans president Trump benaderd. De Europese voetbalbond UEFA reageert furieus. Zij spreken van een schande. Vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht minima tot 20 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het zeer warm weer. Lokaal kan het zelfs 35 graden worden. Donderdag opnieuw zonnig. Lokaal is onweer niet uitgesloten dan. Ook de dagen daarna blijft het aangenaam zomerweer.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We

0: Inspireren. Van der Meer in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
1: Kom, laat je inspireren.
0: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
1: Kom, laat je inspireren door Van der Meer.
0: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeer.be. Op weg naar zee.
2: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app. Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
3: Goedenavond. In Frankrijk is de brand in het departement Var onder controle. Dat melden lokale autoriteiten. In totaal werd 4.800 hectare natuur verwoest. 4 brandweermannen raakten gewond. Ook de bosbrand in het departement Gironde is nog altijd onder controle. Vandaag werden wel 14 heropflakkeringen geregistreerd. Intussen mogen ook de inwoners van 3 gemeenten in de buurt van Bordeaux terug naar huis. Zij werden afgelopen weekend geëvacueerd. Er is nu ook een tweede verdachte opgepakt voor de steekpartij in Gent, meer dan een week geleden. Een jongen van 19 werd toen gestoken in de borst en het been, vlakbij de Gentse feestenzone. Een tweede slachtoffer raakte gewond. De politie verspreidde daarop een opsporingsbericht. Vorige week werd al een eerste verdachte opgepakt. Longkanker zal steeds meer mensen treffen die niet roken. Dat blijkt uit een prognose van het Belgisch Kankerregister. In totaal stijgt het aantal diagnoses van 9.500 gevallen tot bijna 11.500 gevallen tegen 2035. En opvallend, vooral vrouwen lopen risico, zegt Sandra Plasgaard van Stichting Tegen Kanker.
4: Een 20-tal jaar geleden zijn meer vrouwen beginnen roken en vandaag zien we daar helaas de gevolgen van. Want longkanker ontwikkelt zich vaak pas jaren na blootstelling aan tabak. En ja, sinds 2023 is bij vrouwen longkanker ook de tweede meest voorkomende kanker.
3: Bij mannen stabiliseert het aantal diagnoses. Vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht minima tot 20 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het ook zeer warm. Lokaal kan het zelfs 35 graden worden. Donderdag opnieuw zonnig. Lokaal is onweer niet uitgesloten dan. Ook de dagen daarna blijft het aangenaam zomerweer.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are you.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. Ons land past de reisadviezen voor Frankrijk en Spanje aan door de natuurbranden daar. Reizen naar het Franse departement Gironde wordt ten zeerste afgeraden. Voor Spanje wordt gewaarschuwd voor bosbranden en ook voor de hitte. Je hoort Pierre Steverlink van Buitenlandse Zaken.
2: Het is belangrijk dat de reizigers het reisadvies van Buitenlandse Zaken goed opvolgen. En regelmatig wordt dat ook geüpdate in functie van de evoluerende situatie. Dus 1. Het reisadvies goed lezen. 2. Zich inschrijven op Travelers Online is belangrijk, zodat wij u kunnen bereiken in geval van nood. En 3. De bevelen van de lokale autoriteiten goed naleven.
1: De volgende dagen gaat de temperatuur in Spanje en Frankrijk opnieuw richting de 38 graden. In het grootste deel van Frankrijk geldt morgen ook code oranje voor bosbranden. Er is nu ook een tweede verdachte opgepakt voor de steekpartij in Gent, meer dan een week geleden. Een jongen van 19 werd toen gestoken in de borst en het been, vlakbij de Gentse feestenzone. Een tweede slachtoffer raakte ook gewond. De politie verspreidde daarop een opsporingsbericht. Vorige week werd al een eerste verdachte opgepakt. Longkanker zal steeds meer mensen treffen die niet roken. Dat blijkt uit een prognose van het Belgisch Kankerregister. In totaal stijgt het aantal diagnoses van 9.500 gevallen tot bijna 11.500 gevallen tegen 2035. Opvallend vooral vrouwen lopen risico. Dat zegt Sandra Plasgaard van Stichting Tegen Kanker.
3: Een twintigtal jaar geleden zijn meer vrouwen beginnen roken en vandaag zien we daar helaas de gevolgen van. Want longkanker ontwikkelt zich vaak pas jaren na blootstelling aan tabak. En ja, sinds 2023 is bij vrouwen longkanker ook de tweede meest voorkomende kanker.
1: Bij mannen stabiliseert het aantal diagnoses. In Frankrijk is de brand in het departement Var onder controle. Dat melden lokale autoriteiten. In totaal werd 4.800 hectare natuur verwoest. 4 brandweermannen raakten ook gewond. Ook de bosbrand in het departement Gironde is nog altijd onder controle. Vandaag werden wel 14 heropflakkeringen geregistreerd. Intussen mogen ook de inwoners van 3 gemeenten in de buurt van Bordeaux weer naar huis. Zij werden afgelopen weekend geëvacueerd. En FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om het WK voetbal te verkopen. Dat meldt de Britse krant The Financial Times. Concreet wil Infantino de aandelen van het WK verkopen aan privé-investeerders. Volgens de Financial Times werden onder meer verschillende personen uit de entourage van Amerikaans president Trump benaderd. De Europese voetbalbond UEFA reageert furieus. Zij spreken van een schande. Vannacht helder en minima tot 20 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het ook zeer warm. Lokaal kan het zelfs 35 graden worden. Donderdag opnieuw zonnig. Lokaal is onweer niet uitgesloten. Ook de dagen daarna blijft het aangenaam zomerweer.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.